0: casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
0: Wij nemen je mee naar de clubs. Met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang. Deep in the dark.
3: Blijf wakker.

Dat is gewoon een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een be

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Magyar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang deep in the dark. Blijf wakker.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje-spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen- en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werden bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Caroline Geven.
1: Oranje fans beleven feest in Kansas en buitenevenementen afgelast door extreme hitte. Alle buitenevenementen in Haarlemmermeer op vrijdag 26 juni zijn afgelast. Burgemeester Marianne Schuurmans nam dat besluit nadat het KNMI code rood had afgegeven vanwege de extreme hitte. De gemeente adviseert inwoners verkoeling op te zoeken en uit de zon te blijven. Ook wordt afgeraden om evenementen te bezoeken. Onder meer de feestweek Nieuw-Vennep, culinair Zwanenburg, de autocross in Nieuw-Vennep en activiteiten bij de Tolenburgerplas gaan niet door. Over evenementen op zaterdag wordt later besloten. Nederland heeft op vrijdagmorgen tijdens WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. De wedstrijd in Kansas City ging ondanks dreigende onweersbuien gewoon door. Nederlandse supporters zorgden vooraf voor een sfeervolle supportermars. Het stadion was alleen bereikbaar met pendelbussen. Het echtpaar Erika en Jan van den Berg uit Abbenes vond via Facebook onderdak bij inwoners van Kansas City. Ze werden gastvrij ontvangen en genoten samen met onder andere Oranje-fans van een barbecue. In het stadion bleef het spannend of de wedstrijd door zou gaan. Uiteindelijk kon er worden gespeeld en vierde Oranje een overtuigende overwinning. De volgende wedstrijd is dinsdag om 3:00 in de ochtend tegen Marokko. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code Oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. En de lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal made has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Drie nieuwe woonwagenstandplaatsen in Nieuw-Vennep en duurzaamheid krijgt meer inwoners in beweging. Het Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer kijkt terug op een actief 2025. Duizenden inwoners deden mee aan activiteiten rond energiebesparing, vergroening en hergebruik. Ook kregen veel kinderen lessen over duurzaamheid. Volgens het centrum groeit de belangstelling voor verduurzaming. Bijeenkomsten trekken meer bezoekers en energiecoaches geven gratis advies aan inwoners. Toch blijft er werk aan de winkel. Vooral vergroening vraagt extra aandacht. Meer groen helpt volgens het centrum tegen hitte, wateroverlast en het verlies van biodiversiteit. Het college van Haarlemmermeer stemt in met drie nieuwe woonwagenstandplaatsen aan de Zuiderdreef in Nieuw-Vennep. De uitbreiding komt naast de bestaande woonwagenlocatie bij de ijsbaan. Met deze eerste uitbreiding geeft de gemeente uitvoering aan het woonwagenbeleid. Uiteindelijk moeten in totaal 21 extra standplaatsen worden gerealiseerd. Voor de nieuwe standplaatsen verdwijnen enkele groenvoorzieningen. Ter compensatie worden op andere locaties in Nieuw-Vennep en Park 21 nieuwe bomen geplant. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bryan Adams op Meer Radio. And everything I do it for you.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Een echte 90s classic. Alhoewel, het ook wel een beetje een tijdloos karakter heeft, nietwaar? Vrienden, warm welkom bij Meer Wakker op de zondagmorgen. Het is 28 juni 2026. En het is heet. Het is warm. Heb je überhaupt wel geslapen? Het is toch wel lastig, hè? Ik bedoel, de afgelopen paar nachten, echt van die enorme hete avonden, hete dagen, dat je echt blij bent van, ah, de zon is onder. Ah, het is eindelijk eens een keer wat koeler. Heerlijk, toch wel eventjes 30 graden nog. Nou, dat is een beetje de sfeer geweest de afgelopen dagen. Het wordt wel weer wat koeler, hoor, de komende dagen. Dus, we hebben het hoogtepunt wel gehad. Alhoewel, de zomer is nog niet voorbij. Het is net begonnen. Wat gaan we doen in de show? Nou, vooral veel muziek draaien. Het recept voor de zondag. Shakira onderweg. Zoo. En ook ABC komt eraan. The Look of Love. En nu eerst Enrique Iglesias. Ooh. Taking Back My Love.

jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

ABC in the Look of Love op Meer Radio. Zoo daarvoor, Shakira, Shakira. Inmiddels een oud gediende, een veteraan, maar wel weer met een hit in de top 40. Enrique Iglesias hoorde je ook nog, Taking Back My Love. Dit is Meer Wakker voor de zondag. Adele zometeen naar de Doobie Brothers.

0: Demio David. En Talk to Me op meer radio. Daarvoor hoorde je Adele, Someone Like You en de Doobie Brothers. What a Fool Believes. Dit is Meer Wakker op de zondagmorgen. Met onderweg muziek van de Tramps en ook Infernal komt eraan. Even terug naar de zomer van 2006. From Paris to Berlin. Na het meer nieuwsoverzicht.
1: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
2: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
1: Met de grootste artiesten.
3: This is Phil Collins.
4: This is Chris Rea.
5: Dit is Jody Bernal.
6: Hello, this is Christopher Cross.
7: Ik ben Cecilia Romley in de maand van het jaar.
1: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
8: Oranje fans beleven feest in Kansas en buitenevenementen afgelast door extreme hitte. Alle buitenevenementen in Haarlemmermeer op vrijdag 26 juni zijn afgelast. Burgemeester Marianne Schuurmans nam dat besluit nadat het KNMI code rood had afgegeven vanwege de extreme hitte. De gemeente adviseert inwoners verkoeling op te zoeken en uit de zon te blijven. Ook wordt afgeraden om evenementen te bezoeken. Onder meer de feestweek Nieuw-Vennep, culinair Zwanenburg, de autocross in Nieuw-Vennep en activiteiten bij de Tolenburgerplas gaan niet door. Over evenementen op zaterdag wordt later besloten. Nederland heeft op vrijdagmorgen tijdens WK-voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. De wedstrijd in Kansas City ging ondanks dreigende onweersbuien gewoon door. Nederlandse supporters zorgden vooraf voor een sfeervolle supportermars. Het stadion was alleen bereikbaar met pendelbussen. Het echtpaar Erika en Jan van den Berg uit Abbenes vond via Facebook onderdak bij inwoners van Kansas City. Ze werden gastvrij ontvangen en genoten samen met onder andere Oranje-fans van een barbecue. In het stadion bleef het spannend of de wedstrijd door zou gaan. Uiteindelijk kon er worden gespeeld en vierde Oranje een overtuigende overwinning. De volgende wedstrijd is dinsdag om 3:00 in de ochtend tegen Marokko. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
9: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

E vivo per lei. Andrea Borcelli op Mi Radio samen met Gregoria. En de dijk hoor je ook nog bloedend hart. En daarvoor nog de Tramps, Disco Inferno. Goedemorgen, dit is Meer Wakker met nu David Guetta en Afrojack.

0: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze.
1: Wow. Me on my

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Rob van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Kiss.
1: Prince en The Revolution, Kiss op Meer Radio.
2: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
1: En er is ook nog een versie van Tom Jones. Die kan ik dan wel in karaoke zingen, maar om hem te draaien op de radio vind ik toch eigenlijk die van Prince het beste. Het prettigst, het fijnst. Warm welkom, u nummer 2 van dit radioprogramma. Dit is Meer Wakker. En ben je, heb je nog kunnen slapen vannacht? Het is dan toch wel erg zwaar geweest, nietwaar? Het zijn toch wel echt zware tijden om in slaap te komen in deze bloedhitte. Oh, verschrikkelijk. Ja, het is erg lastig. Hopelijk heb je je kamer toch wel een beetje koel kunnen krijgen. De airco's zijn niet aan te slepen. Maar ja, om dan een airco aan te schaffen in huis voor een paar dagen per jaar. Het is toch eigenlijk iedere keer weer zo'n besluit, weet je wel? Dan heb je nu weer een airconditioning. Maar de rest van het jaar staat het toch ergens te verstoffen. En dan doe je de stekker er volgend jaar in en dan doet hij het niet, weet je wel? Dan moet je weer een nieuwe airco kopen. Maar ja, sommige dagen verwarm ik toch wel dat ik een airco had. Wat gaan we doen in de show? Nou, eigenlijk vooral veel muziek draaien. Dat is het recept voor de zondagmorgen. Muziek onderweg van Meat Loaf. I do anything for love. En ook Taylor Swift komt eraan. Na deze formidabele, dit is Stromae op Meer Radio.

0: De Joker. Steve Miller Band op Meer Radio. Meerdere keren uitgebracht en ook meerdere keren een hit geweest. Zo kan het soms gaan. Green Day hoorde je ook nog. American Idiot en Teddy Swims. Mr. Know-it-all, dit is Meer Wakker. Onderweg Crisscross Amsterdam en de Offspring. Self-esteem na het Meer Nieuwsoverzicht.
1: Meer Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer Activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Woningbouwplan Krukius naar volgende fase en oppositie kritisch op nieuw coalitieakkoord. Meerdere oppositiepartijen hebben kritiek geuit op het nieuwe coalitieakkoord van Haarlemmermeer. Zij missen onder andere meer duidelijke keuzes voor woningbouw, sport en cultuur. Ook zijn er vragen over de financiële onderbouwing van de plannen. Volgens verschillende fracties steunt een deel van de dekking op de aannames en is nog onduidelijk hoe ambities worden uitgevoerd. Ook de prioriteiten bij de bouw van 14.000 woningen roepen vragen op. De coalitie benadrukt dat een uitvoeringsagenda de plannen verder zal uitwerken en meetbaar moet maken. De gemeenteraad van Haarlemmermeer beslist binnenkort over een woningbouwplan voor 27 woningen achter de Oude Kruisweg in Krukius. Het plan bestaat uit 12 2-onder-1-kap-woningen en 15 drive-in-woningen. Omdat de locatie buiten het geldende omgevingsplan valt, is een omgevingsvergunning met een afwijking van het omgevingsplan nodig. Na instemming van de raad worden de ontwerpstukken ter inzage gelegd. Daarna neemt de raad, mede op basis van eventuele zienswijzen van inwoners en andere belanghebbenden, een definitief besluit. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

That's the deal, my dear. Criss Cross Amsterdam met The Boy Next Door op Meer Radio. En Whenever, Wherever. Ze deden eventjes dunnetjes over wat Shakira in 2001 gedaan heeft. Haar doorbraak. Dus misschien kan het ook wel succesvol zijn voor Criss Cross Amsterdam, niet waar? En het is ook gelukt. Zeker. Zometeen Bluff na de

Sanjeu en Dark Before Dawn op Meer Radio. En daarvoor Nederlandse trots, Bluff, mooie dag. Met die zeer indringende tekst. Een mooie dag voor de dood. Ja, plaatje over euthanasie. En als je het erin hoort, dan wordt het ook inderdaad ook een heel mooi liedje. En dit is Ice House, Crazy.

en Drive-By op Meer Radio. En ook hoor je Ice House nog in Crazy. En tot zover mijn bijdrage aan Meer Wakker voor deze week. Zo direct jouw kans weer op fantastische prijzen bij Maurice. Meer complete dan nu of 12. Hij gaat het hele ding met je spelen. En als je het wint, dan win je prijzen. Zo simpel is het. Dit is Who Was Tank.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit op blikseminslag. In Landsmeer raakte erbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer dan nog. Het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon. Ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Bowling. Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws.

0: ik weet het nog, hoor. Wat weet je nog? Nou, ik weet de videoclip nog.
1: Het is zondagochtend. Tijd voor twee uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
0: Oh, ze stoel ook.
2: Ja, begint al gelijk goed. Lekker. Speciaal filmpje. Een filmclip voor mannen gemaakt. Ja, hoor.
0: Echt, hè?
2: Blijft hangen, hè?
0: Goedemorgen, Wim.
2: Goedemorgen.
0: Gezellig.
2: Maurice.
0: Ja, daar zijn we dan.
2: Goedemorgen,
0: bij,
2: luisteraars.
0: Ja, goedemorgen, luisteraars. En wat gaan we doen? Ik ga natuurlijk... oh, jee. Voorbereid vandaag. We gaan vandaag natuurlijk... een leuke prijs weggeven. Je kunt kans maken om te winnen dat die dubbel CD van Ancora... met allemaal leuke muziek erop natuurlijk. En dat uurtje bowlen voor 6 personen. En wat moet je doen? Nou, we zenden die aanwijzingen naar je toe. En dan moet jij raden welk voorwerp wij hem schrijven in dat spelletje Teleding. Afgewisseld met leuke muziek. En als je denkt bij jezelf, wij zijn maar leuke muziek. Dan moet je even mailen.
2: Kan, hè?
0: Ja, ja, waar naartoe, Wim?
2: Studio@meerradio.nl. Ik herhaal het eventjes, want we schrijven niet zo snel. Studio@meerradio.nl.
0: Oh, lekker zeggen.
2: Ja.
0: Stevie Wonder, hoe heet je?
3: Wat staat
2: er? Ja, dat weet je wel. Hij heeft toen, is van adel geworden. Dus sir mogen we tegen hem zeggen. Het is de Sir Stevie Wonder met Sir Duke.
0: Oh, lekker.
2: Ja.
0: Nou, even luisteren.
2: Haal de trompet er maar bij.
0: Doei.

0: Stevie Wonder op meer radio. Goedemorgen, 10:10. Niet de radio, maar 10:10.
1: De juiste tijd.
0: We werden even hier omroep. Radio 10. Even kijken, Wim, ik ga een nummer draaien met op zich wel een heel bijzonder nummer.
1: Ja, dit is echt, dat is zo, echt zo'n instappertje. Echt een, ja, waarbij je lekker wakker kan worden.
0: Nou, ik ben benieuwd wakker worden. Heb je koffie gehad trouwens?
1: Ik ga vertellen, hè. Maurice,
0: was de koffie? Was de koffie?
1: Ja, dan zeg je wat. Zullen we even een bakje gaan koken?
0: Lekker man, naar mijn goed, hè. En er komen zo meteen aanwijzingen aan je voorbij. Kun je lekker meespelen en dat uurtje bowlen winnen. Daar hebben we nu eens Wax, Building a Bridge to Your Heart. Met Slagbomen.

0: stel je voor, je vindt iemand heel erg leuk. Je denkt, nou weet je wat, ik ga een brug bouwen. Klinkt heel romantisch, ga een brug bouwen. En dan wordt een bridge to your heart, zeg maar.
1: Maar dat is toch een chirurgische ingreep.
0: Ja, volgens mij wel, ja.
1: Maar als in de liefde, ja, dat doordringt alles.
0: Hè? Nee, dat komt ook helemaal goed, dat weet ik zeker. Hey, Wim.
1: Moet je een handkar?
0: Ja. daarmee hebben we wakker dingen. Het lag niet mensen raad op de radio allemaal. Nee, no. Serieus zijn, Wim nou, want hebben we iets heel belangrijks.
1: Nou, nu even serieus.
0: Ja,
1: dan kunnen we lachen.
0: Ja, want je kunt namelijk leuke prijzen winnen.
1: Vertel.
0: Dat uurtje bolen of 6 personen en een leuke cd van Ancora. Een dubbel cd is dat allemaal met allemaal leuke muziek erop. Krijg je gewoon van ons cadeau als je ons kunt vertellen welk voorwerp wij omschrijven in het spelletje Teleding.
2: Het is tijd voor Teleding. Mm-hmm. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat is dit? Nou Wim, kom met de eerste...
2: Aanwijzing 1.
1: Ik doe een vogel na, maar ben geen echte vogel.
0: Maar ik denk al.
1: Ja.
0: Wat doet hij nou?
2: Aanwijzing 2.
0: Je kunt mij vinden aan de muur.
1: Huh?
0: Kijk om je heen. Als je thuis bent, kijk even om je heen. Je kunt mij vinden aan de muur, is aanwijzing nummer 2.
2: Aanwijzing 3.
1: Nou, ieder uur kom ik uit mijn hokje... En geef ik het hele uur aan. Want dan krijg je een houten kop van.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ik kom uit mijn hokje. Oh, ik weet het al.
1: En het is een hondenhok. Geef het hele uur aan.
0: Een hondenhok is in de tuin.
1: Ja, maar dat hangt niet aan de muur.
0: Oh, nee, wacht. Ik ga nog even opnieuw even kijken. Oh,
2: aanwijzing 1.
1: Even echt resume. Ik doe een vogel na, maar ben geen echte vogel.
2: Aanwijzing 2.
1: Je kunt mij vinden aan de muur.
0: Ja. Ja,
2: aanwijzing 3.
1: Ieder uur kom ik uit mijn hokje en geef het hele uur aan.
0: Koekoek, wat dat er zijn.
1: Ja, ik hoor het op mijn voorhoofd wijzen, maar ik ben niet bepaald mee in Zwitserland.
0: Wat is dit? Stuur even e-mail, in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En het stuur je aan studio@meerradio.nl. En dan gaan we ook wat 12 gaan we gaan bellen. En misschien meer, dat wel toch?
1: En

0: Maar leuk, je moest ik dit volgens mij, Wim, toch maar niet...
1: Dus juist op het moment van de dag juist goed uitgekozen. Iedereen lekker wakker worden met zijn kopje koffie in de hand. En
0: ja, wie weet. Nou, ik zie niks, hoor.
1: Ben ik benieuwd, heb jij een
0: koffie gehad, collega?
1: Heb jij een ontbijt op bed gehad?
0: Op bed? Ja? Nee.
1: Is het vanwege het slechte weer of...
0: Ik moest al hier naartoe. Ton van Daren, die appte hem al. Waar blijf je nou?
1: Ah, ja, kijk. Dan is het van weg. Ja. Dekbed wegsmijten en dan ligt alles op bed.
0: We hebben een jarige trouwens.
1: Oh ja?
0: Kijk eens op je scherm.
1: Oh, Karin.
0: Ja, Karin is jarig. Karin,
1: oh, een lekker jonkie, hè? Ze is namelijk 66 jaar geworden.
0: Oeh.
1: Ja, dat vind ik jong. Dat mag ik zeggen.
0: Oh, gefeliciteerd, Karin.
1: Ze is vandaag jarig.
0: Oh, nou, gewoon langs van zijn leven.

0: voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Drie nieuwe woonwagenstandplaatsen in Nieuw-Vennep en duurzaamheid krijgt meer inwoners in beweging. Het Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer kijkt terug op een actief 2025. Duizenden inwoners deden mee aan activiteiten rond energiebesparing, vergroening en hergebruik. Ook kregen veel kinderen les over duurzaamheid. Volgens het centrum groeit de belangstelling voor verduurzaming. Bijeenkomsten trekken meer bezoekers en energiecoaches geven gratis advies aan inwoners. Toch blijft er werk aan de winkel. Vooral vergroening vraagt extra aandacht. Meer groen helpt volgens het centrum tegen hitte, wateroverlast en het verlies van biodiversiteit. Het college van Haarlemmermeer stemt in met drie nieuwe woonwagenstandplaatsen aan de Zuiderdreef in Nieuw-Vennep. De uitbreiding komt naast de bestaande woonwagenlocatie bij de ijsbaan. Met deze eerste uitbreiding geeft de gemeente uitvoering aan het woonwagenbeleid. Uiteindelijk moeten in totaal 21 extra standplaatsen worden gerealiseerd. Voor de nieuwe standplaatsen verdwijnen enkele groenvoorzieningen. Ter compensatie worden op andere locaties in Nieuw-Vennep en Park 21 nieuwe bomen geplant. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer compleet.

0: Ik denk aan je.
1: Ik denk aan je. Mm-hmm.
0: Ja, ja. I've been thinking about you. Ja.
2: Ja, maar stel je eens voor dat je nu de radio aan hebt en je wordt net wakker en dan hoor je onze stemmen. Dan moet je toch eraan denken dat we goede muziek draaien.
0: Wie denken dan?
2: Degene die nu net even wakker worden.
0: Ja, die mensen denken aan ons. Absoluut.
3: De rare mensen op de radio.
4: Die denken koffie!
3: Ja, de aanwijzing, meteen de aanwijzing vertellen. Even wat anders trouwens. Gisteren was er culinair Zwanenburg. Schijnt een heel geslaagd evenement te zijn geweest. En vandaag is er ook nog een soort toetje. Vanaf 2:00 vanmiddag tot 7:30 vanavond. Is er ook nog lekkere toetjes. Lekker eten in Zwanenburg. Lekker.
2: Is er nog wat over? Nee.
3: Dat denk ik wel. Voor mij wel, ja. Dat denk ik wel.
2: Ja, want ze hebben op een dag te veel gerekend. Maar vrijdag ging het niet door vanwege code rood. Dus er moet nu extra toetjes aanwezig zijn.
3: Dus op naar Zwanenburg. En daar lekker gaan toeteren.
2: Lekker genieten van culinair hoogstandjes.
3: Lekker hoor.
2: Ja.
3: Krijgen we nou zeg, Wim?
2: Santana.
3: Santa Maria. Oh nee, Maria.
2: Maria, ja. Nee, ze is nog niet heel heilig verklaard. Alleen Santana. Ja, heel wat herinneringen aan.

0: Je zal maar een gitaarspeler. Daar
1: is Carlos erg bekend om, zijn gitaarspellen. Dat is echt fantastisch. Al in de 60e jaren stond hij al op diverse popfestivals te spelen. En niemand had ooit van hem gehoord. Maar hij is uitgegroeid toch echt tot een van de topmuzikanten.
0: 60 jaren?
1: In de 60e jaren van de vorige eeuw.
0: Was er nog een leefpaard?
1: ik noem maar even voor de grijsharigen. Die hun lange haren net hebben afgeknipt. Woodstock bijvoorbeeld. Dat was Jingle Opa, was een van zijn grootste hit. Daar, kortom, een master. Een gitaar virtuoos.
0: Oké, okay. Ik volg je, ik geloof je. Wat anders trouwens, je kunt kans maken om dat uurtje bolen te winnen. Of 6 personen.
1: Dat is ook belangrijk.
0: Ja, en een leuke cd. Als je ons kunt vertellen welke voorwerpen wij omschrijven in dat spelletje Teleding.
2: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Ja. Wat is dit nou? Wat is dit?
2: Aanwijzing 1.
1: Ik doe een vogel na, maar ben echt geen echte vogel.
0: Oké.
1: Okay. Nee, als ik over mezelf praat, ik ben een hippe vogel, maar dat is...
0: Ja. dat is aanwijzing.
2: Aanwijzing 2.
1: Doe het koor samen.
0: Ja, je kunt mij vinden aan de muren. Vroeger had je Kano.

0: hok ook in een raam waar mensen kunnen kijken. En wij zitten ook in een hok, toch?
1: Juist.
0: Ja, maar niks met aanwijzing te maken. Nee, we zeggen wel koekoek.
2: Aanwijzing 1.
0: Ik doe een vogel na. Wat doe je gek? Ik doe een vogel na. Ik ben geen echte vogel. De programmaleider, Ton, althans, dat ben ik. Maar Ton vandaan, de andere programmaleider, zegt: Maurice, je moet de aanwijzingen goed en netjes voorlezen.
1: Oh, dan doe dat dan ook. Pino.
0: Die Ton was heel boos.
1: Je bent een vogel. Dus je bent Pino.
0: Ik doe een vogel daar, maar ik ben geen echte vogel.
2: Aanwijzing 2.
1: Je kunt mij vinden aan de muur.
0: Ik kijk naar de muur.
1: Ja.
0: Er staat een muur logo hier. Meer nieuws en meer muziek. Zat hier.
1: Ja. Dat, we gaan verder kijken.
2: Okay. Aanwijzing 3.
0: Ieder uur kom ik uit mijn hokje en geef het hele uur aan. Hè?
1: Meet in Zwitserland.
0: Oké, okay, ja, nou, ik ben benieuwd.
1: Maar dat ding ging dag en nacht door, geloof ik. Mijn opa had er een haakje voor gezet. Die wilde de rondbeest niet naar buiten hebben.
0: Een haakje ervoor gezet?
1: Ja, voor het deurtje.
0: Oh, oké. Okay, ja, ik zit, blijf maar lekker binnen, zeg maar. Goed, wat, heb je enig idee wat het is? Ik denk mezelf, ik kan dus al die rommelige aanwijzingen denk ik door. begrijp ik wat het is? Dan mail ons even. Met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het is. En dan stuur je aan studio@meerradio.nl.
1: Nou, maar
0: dat lijkt
1: ook. We schreeuwen het uit.
0: Sjout, hè?

0: Just for Fears op zondagmorgen. Goedemorgen, mensen. Wat een donderwolken vannacht, hè? Jeetje, Mina, heb je een beetje goed geslapen?
1: Ik heb prima geslapen, maar ja, ik dacht, ze willen, die persfotografen willen weer foto's van me maken, dus laat ze me buiten staan.
0: Je bent gewend al die flitsen weer gewend, ja, al die oude gaas weer. Ja, al die paparazzi voor je huis.
1: Maak ik me niet druk op.
0: Ja, nee. Dus, dat vond ik raar, flitsen, maar dan zo'n geluid erachteraan.
1: Nou ja, tromgeroffel. Ja.
0: Daar komt hij aan, Wimbrinken.
1: Maar in het kader van opvallend en toch wel wat ouder nieuws heb ik een bericht eruit gehaald die mijn aandacht trok.
0: Oh.
1: Zaterdag 6 juni, jongleden, was het World Pest Day. Laat ik nu denken dat het een dag is dat je iedereen mag pesten. Nou ja, daar ben ik fel op tegen, want pesten, dat mag niet.
0: Lekker,
1: maar dit is wat anders. Het was de Wereldplaagdierendag in het Nederlands.
0: Hè?
1: Het is een dag die enkele jaren geleden in het leven is geroepen en om het wereldwijd bewustzijn te creëren rondom het belang van dierplaagbeheersing en preventie, om zo de voedselveiligheid, leefomstandigheden, gezondheid van de mens en dier, hygiënische bedrijfsvoering te beschermen. En dat in één zin allemaal.
0: Op zondagmorgen. Wakker worden.
1: Deze dag bood een mooie gelegenheid om het bewustzijn te vergroten van de mogelijke risico's die gelinkt zijn aan plaagdieren zoals kakkerlakken, muizen, ratten, muggen en vliegen. Ja, je zal er maar mee geplaagd worden. Maar het is toch wel een stukje opvallend nieuws uit het verleden. Een paar weken terug is dus echt duidelijk de World Pest Day geweest.
0: Nee.
1: Als je het in het Engels gaat vertalen, plaagdieren, denk ik, ja, is Pest Animal Day. Dan klopt dat weer niet.
0: En die muizen, ratten en muggen en vliegen zijn echte plaagdieren?
1: Ja, wel degelijk.
0: Maar ik heb school van kakkerlakken.
1: Oh jee.
0: Dat was bij mijn klas. Kakkerlakken in mijn klas. De kakkerlakken. Dat ik altijd, toch?
1: Oh, was dat een groepje jongeren die zich...
0: Ja, maar de kakkerlakken. Ja, dat waren die kakkerlakken.
1: Ja, je had ook de spiders, hè? Dus,
0: ja. Maar dit zijn muggen heb je ook. Vooral die prikken ook erg. En ratten, die zijn ook vervelend.
1: Nou ja, die zijn zeer onhygiënisch gewoon.
0: Ja, muizen ook onhygiënisch. Vliegen ook een beetje raar volk.
1: Nou ja, het is allemaal op je boterham zitten. Net daarvoor heeft hij bij zo'n lekkere hondengedraaide dinges gezeten. Dus,
0: nee, goed, we gaan
1: handen niet. Goedemorgen, we zijn weer bezig. We houden er weer lekker iedereen op. Pakken. En als je het niet aanstaat, dan hou je even je neus.
0: Baby,
1: maar de muziek is goed, hè?

0: Ik heb hem vandaag niet aan, maar normaal hebben we wel eens aan. Hoor. Nou ja, ja. Nee, ik heb niet.
1: Ja, ik moest even checken.
0: Ja, ik heb... Ik ben niet echt een korte broekenman, maar ik heb vandaag wel een korte broek aan, zeg maar, deze man.
1: Mag, hè? Staat ook vandaag wel heel chic, hè? Met een korte broek.
0: Chic?
1: Ja, staat wel chic.
0: Oh, oké.
1: Ik help je wel even, we zouden de aanwijzingen doen, geloof ik. Of zouden we dat rare bericht doen?
0: Nee, de aanwijzingen even doen. Want ik wil graag dat uurtje bolen winnen, Wim. Dat wil ik graag winnen. En dat die zit erbij. Kortom, dat kun je dus winnen als je ons kunt vertellen wat dit voor voorwerp is.
2: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit, Wim? Begin jij even, ik ben benieuwd.
2: Aanwijzing 1.
1: Ik doe een vogel na, maar ben geen echte vogel.
0: Oké.
2: Aanwijzing 2.
0: Je kunt mij vinden aan de muur, is aanwijzing nummer 2. Ja, aan de muur.
2: Aanwijzing 3.
1: Ja, ach ja. Ieder uur kom ik uit mijn hokje en geef het hele uur aan.
0: Ja, ja. Het hele uur?
1: Ja.
0: Bijna over 9 minuten, dan komt hij eruit, hè?
1: Nou, dat gaan we even vertellen, hè?
0: Ja, over 9 minuten gaat hij eruit komen.
2: Aanwijzing 1.
1: O jee, gaan we weer opnieuw beginnen. Ja, ja. Nou, echt terug. Want ja, nee, ze moeten wel eventjes sturen naar... mail at
0: studio.
1: Studio at meerradio.nl. Ik raak helemaal in de war. Ik word helemaal koekoek hier.
0: Studio at meerradio.nl. Kom op.
1: Ik doe een vogel daar, maar ben geen echte vogel.
2: Aanwijzing 2.
0: Dan hoor ik jou. Je kunt mij vinden aan de muur.
2: Aanwijzing 3.
1: Ieder uur kom ik uit mijn hokje en geef het hele uur aan.
0: Nou, mail maar even aan studio@meerradio.nl. Kan bellen, kan toch ook eventjes of niet bellen? Kan bellen ook?
1: Nou, laat het maar proberen.
0: Niet onze collega bellen, maar...
1: Bel gewoon even naar de studio.
0: Nou, 023-4x5900. Ja. 023-4x5900, als je weet wat het is. En dan,
1: Het is goed voor de lijn, laat me lekker rennen en dan neem ik de telefoon aan. Dus heerlijke oplossingen even sturen en doe lekker mee. Het is straks terugfietsen naar huis. Long way home. Supertramp.

0: lange weg dit.
1: Een lange weg te gaan zo, hè? Ja.
0: Supertramp. Wat oudere muziek. Het is fijn dat de mensen te kijken die dan hebben gereageerd op ons. Veel antwoorden binnen.
1: Ja, dat krijg je inderdaad hele leuke antwoorden binnen. Maar één is erg opvallend. Ja, dat is echt opvallend. Maar daar komen we straks met een nieuw bericht alleen
0: op. Ja, heel leuk. Ja. Dan straks even een cliffhangertje. Ja. En een speciale dag vandaag. Is het een hele speciale dag voor speciale mensen. Mm-hmm. Aan de andere kant van die luisteren, zeg maar.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, een hele speciale dag vandaag.
1: Maar daar ga je straks meer over horen. Ja. Bij Meer Radio.
0: Blijf luisteren.

0: Compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoot kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond. Er zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: ochtend.
1: Goedemorgen.
0: Tijd voor twee uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
1: En Wim Brik natuurlijk. Die ben ik aan bijna vergeten, Wim.
2: Nee hoor, je vergeet me niet. Wat je noemt me toch?
1: Ja, Wim. Goedemorgen, het is de tweede uur waarin je de kans kunt maken om zomaar te winnen. Het uurtje bowlen voor zes personen. En daarbij een mooie cd. Spelletje mee, de aanwijzingen die komen zometeen ook aan je voorbij. En leuke muziek en hele grappige, interessante informatie hebben we vandaag. Jij hebt
2: het. Want er valt bepaald iets op. En dan ga ik straks een bericht over lezen.
1: Ja?
2: Ja, nee, dat is opvallend.
1: Ik ben benieuwd. Het is vandaag een speciale dag ook.
2: Ja, ik weet niet of je veel op social media zit te kijken, maar er valt iets op.
1: Het is vandaag een hele speciale dag. Ja. En daar, dit ga je echt aan de andere kant van de radio ga je dat merken, of, waar je ook bent.
2: Ja, zeker als je leest.
1: Lees, ja. Ja
2: zelfs onze mail komt nu zo binnen.
1: Ja, echt niet te geloven. En bij jou thuis misschien ook wel.
2: Dan moet ik even snel naar huis om dat te controleren. Maar ik blijf even hier. Ja. Ah, van ah.

0: Dit is een hele bijzondere song, moet ik zeggen.
1: Ja, heel bijzonder.
0: Ja. Ja,
1: het is Camila Cabello.
0: Ja, dat heb je mooi gezegd.
1: Het is ja, een beetje dat Cubaanse slow rhythm is erin. Hou ik wel van.
0: Ja, kan je bij je dansen? Niet,
1: Ik heb het ooit gedaan, ja.
0: Ja?
1: Ja en de laatste keer is het nogal erg fataal geworden.
0: Dat was hij in de studio, dat weet ik nog, ja. Ja. Hey, vandaag is het 28 juni, een hele speciale dag trouwens.
1: Het valt bijzonder op, namelijk de berichten die we kregen. Zij zijn allemaal in hoofdletters geschreven. Waarom? Het is vandaag de internationale capslogdag.
0: Hoe?
1: Ja, capslog. Dat is namelijk dat knopje aan de rechterkant van je computer waar je die op in te drukken. En dan zijn alle letters hoofdletters.
0: Ik wil aandacht, dag.
1: Nee, caps lock. Okay. Dus gewoon echt puur alles in hoofdletters schrijven. Ja. Het komt namelijk voort uit een initiatief van mensen die eens lekker van zich af wilden schreeuwen. En meestal wordt het als irritant ervaren. Maar eigenlijk is caps lock natuurlijk de cruise control voor cool. Wat als een grap begon, is eigenlijk uitgelopen tot een wereldwijde hit. Iedereen doet het vandaag graag aan mee. Ja, inderdaad, op social media valt het op. Heel veel berichten zijn in caps lock geschreven. Ja, ja. Ja, want het is gewoon leuk dat iedereen daaraan gevolg geeft. Ja. Men zag het eerst als irritatie.
0: Mm-hmm.
1: En nu is het gewoon een grap. Het is gewoon leuk om daaraan mee te werken.
0: Ja.
1: Lekker vet schrijven.
0: Ja, ik vind ook, het wordt een beetje schreeuwerig, niet?
1: Nee. Het leest makkelijker zonder bril.
0: Ja, dat ook natuurlijk. Ja. En het leuke is, we krijgen natuurlijk mailtjes binnen met antwoorden erop voor de onze prijsvraag. En wat verbaasde mij, verbaasde ons althans, wat kwamen we tegen, Wim?
1: Juist, in de hoofdletters.
0: Iemand had in de hoofdletters het antwoord gegeven. Iemand die je misschien...
1: Dat geeft toch even onze commissie die dat goed keurt van antwoorden. Dat toch wel een beetje indruk.
0: Ja, weet je, we gaan de aanwijzingen zo meteen even overbrengen.
1: Ja, maar die zijn niet in caps lock.
0: Nee, gewoon normaal. Niet schreeuwen, gewoon lekker rustig doen. Zoiets, bijvoorbeeld.
1: Kassian.

0: Te zingen hoehoe. Mooi, hè?
1: Dit Joe Jackson. Dit is gewoon echt optima forma muziek. Ja, echt, dat, op dit moment van de dag. Ja, hoor.
0: Deze zondag. Leuk dat je luistert. Dit is meer radio. Live vanuit een lekker zonnig hoofddorp. 25 graden. Wijst onze zendmast aan. En de zonnetje blijft lekker schijnen vandaag. Ja. De bolletjes. Ja, ja. De echt terrasjes weer. En trouwens, het is nu op dit moment. Is het 11:50. Op mij gaan in Hoofddorp de mensen het terras klaarmaken. Mm-hmm. Waar wij op gaan zitten vanmiddag lekker.
1: Ga je lekker op terrasjes zitten?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, vandaag. Hey, hebben we even wat anders? Je kunt winnen dat uurtje bowlen voor 6 personen.
1: En een fantastisch mooie dubbel CD. Ja. Dus ik ben een beetje jaloers. Ja, dan ga je die strikvragen ga je stellen. Wil ik hem aanprijzen? Ancora. Ja,
0: oh ja.
1: Voorbij de horizon. Dat is de titel van deze CD. Dus je kan verder kijken dat het alleen. Het is een leuke. Ja, het springt eruit, deze.
0: Ja, het zegt me echt helemaal niks.
1: Nee, zeg het jou niks? Deze vuurtoren die erop staat?
0: Nee, niks. Nee.
1: Ja.
0: Leuke muziek.
1: Gewoon gaan luisteren. Ja, lijkt mij wel. Het is nieuw. Dus het eerste lied alleen al.
0: Ik zal mijn CD-speler op een zolder halen. Dan
1: maar het eerste lied alleen al, wat erop staat.
0: Oké.
1: Het is gewoon echt een vacature. Ja, word zeeman.
0: Het zal, ik heb geen idee. Het gaat allemaal voorbij. Ik ga voor een uurtje bowlen op 6 personen. Daar ga ik eigenlijk voor.
1: Ja, laat de ballen maar rollen. Hè.
0: Ja.
2: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Nou, ik ben benieuwd. Kom erop.
2: Aanwijzing 1.
1: Ik doe een vogel na, maar ben geen echte vogel.
0: Oké.
2: Aanwijzing 2.
0: Je kunt mij vinden aan de muur, is aanwijzing 2.
2: Aanwijzing 3.
1: Ieder uur kom ik uit mijn hokje en geef het hele uur aan.
0: Koekoek. Ja, ik heb hem gemist om 11 uur.
1: Onze buren die lieten de klok horen.
0: Ja, de kerk hiernaast.
2: Aanwijzing 1.
0: Ik doe een vogel na, maar ik ben geen echte vogel.
1: Pino.
0: Ja, is boy een nepper. Iemand die de boel in de maling neemt.
1: Misschien wel, ja.
0: Een leugenaar.
1: Nee, want hij vertelt de juiste tijd. Als je hem goed bij hebt gezet.
2: Aanwijzing 2.
1: Je kunt mij aan de muur vinden.
0: Oh ja, ik zie al de muur. Ja, ik zie hem niet, maar goed.
1: Bij veel mensen hangt hij nog wel. Ja, zeker. Okay. Ja.
2: Aanwijzing 3.
1: Ieder uur kom ik uit mijn hokje en geef het hele uur aan.
0: Nou, ik ben benieuwd. Wat is dit?
1: De oplossingen stromen op dit moment binnen. Dus wees er op tijd bij. Laat het me ook echt opvallen. En het is Caps Lock Day. Schrijf het in Caps Lock.
0: Ja, precies.
1: In lekkere vette letters.
0: Waar hebben we het over? Waar gaat het allemaal over, jongens? Waar babbelen we eigenlijk over?
1: Over muziek, over wetenswaardigheden, over het nieuws, over muziek. Nou ja, kortom, er is heel veel om over te praten.
0: Mail even aan studio@meerradio.nl. In de mail even je naam, je telefoonnummer en het belangrijk, het antwoord. Ja, want er komen nog wel eens een mailtje binnen zonder antwoord.
1: Of zonder telefoonnummer. En dan kunnen we niet bellen.
0: Dat hoop ik, ik weet wat het is hoor. Zat er een. Ik zie niks.
1: Ja, ben je koekoek van. Oh, wat ga je nu doen? Hou het even vast op deze tour, hè. Want dit is
0: jouw muziek voor mij een beetje?
1: Ongeveer wel, ja. Van hiermee wil ik wel best wakker worden op de zondag.
0: Zondag jij maar even aan, dan.
1: Het is alweer een hele tijd geleden dat ik dit mogen doen. De formatie heet Toto. En we houden jou aan het lijntje met Hold the Line.
0: Oh.

0: Delta Line. Je rijdt de snelweg, de A4. En dan, heb je dan denk je, oh, je moet tussen de lijntjes blijven rijden.
1: Ja, ze zijn... als ze nog zichtbaar zijn, want het, door de temperaturen van de recente dagen... is het asbest, of hoe heet dat, de teer, is omhoog komen zetten. Dat is het asfalt, is het.
0: De tering, man.
1: Nou, dat kan je bijna zeggen, want het kleeft aan je banden.
0: Sorry.
1: ja, wat heel leuk is...
0: Ruzie met de programmeleider anders, hè? Kijk, ruzie met de programmeleider anders.
1: Nee, ik niet. Er valt altijd te discussiëren over bepaalde punten. Kortom, vaak hebben wij gelijk. Eind jaren 60 tot begin jaren 80 waren de topjaren van Status Quo. Een band die scoorde met meer dan 60 hits... en totaal van 22 keer in de top 10 zijn ze beland met hun hits. Het Verenigd Koninkrijk, daar komen ze vandaan... en hun muziek is duidelijk herkenbaar met weinig akkoorden... simpele teksten en stevige boogie-woogie rock. Nou en of, je moet er allemaal mee wakker worden. Ze hadden grote hits, nummers zoals Caroline, Down Down, Whatever You Want... en Rockin' All Over the World. Maar deze keer wordt er muziek gespeeld door Martijn van der Starre. Hij zingt Albert Delnum, gitaar, Mike Hupp, gitaar... Thomas Meeuwis op bas en zang en Bauke Bakker een drums. En dat gaat vandaag gebeuren, namelijk in The Shack. De Shack is rolstoel toegankelijk en het begint om 4:00 vanmiddag... en het zal duren tot 7:00 vanavond. Dat is toch wel een lekker stevig... beetje muziek meebeleven toch in Haarlemmermeer. Van harte aan te bevelen dus vanmiddag in de Shack.
0: Dus is dat bij het bij Fokker, daar, bij het oude Schiphol in de buurt, de Shack?
1: Ja, inderdaad, daar is het. Ja, heel gekende shows. Het gaat steeds meer groeien. Ze organiseren steeds meer leuke dingen. En ja, als je dus een coverband heeft die Status Quo gaat spelen... moeten we even het verschil gaan vergelijken.
0: Ah, ik hoor laatst van inderdaad over die Shack. Shack of Shack?
1: De Shack.
0: Shack.
1: De Shack.
0: Hey, wat hoor ik, Wim? Wat hoor ik?
1: Down. Ja, dit is de Status Quo. En daarmee had ze toch wel degelijk grote hits. En juist die zuivere Britse rock'n'roll... die toch ook door veel luidsprekers hebben geklonken... als je naar bepaalde piratenstations zat te luisteren. Want dan zei je toch voor jezelf meezingen met hen mee.
0: Lekker wakker worden.
1: Dit is meer radio. En wij houden je bezig.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Caroline Geven.
1: Oranje fans beleven feest in Kansas en buitenevenementen afgelast door extreme hitte. Alle buitenevenementen in Haarlemmermeer op vrijdag 26 juni zijn afgelast. Burgemeester Marianne Schuurmans nam dat besluit nadat het KNMI code rood had afgegeven vanwege de extreme hitte. De gemeente adviseert inwoners verkoeling op te zoeken en uit de zon te blijven. Ook wordt afgeraden om evenementen te bezoeken. Onder meer de feestweek Nieuw-Vennep, culinair Zwanenburg, de autocross in Nieuw-Vennep en activiteiten bij de Tolenburgerplas gaan niet door. Over evenementen op zaterdag wordt later besloten. Nederland heeft op vrijdagmorgen tijdens WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. De wedstrijd in Kansas City ging ondanks dreigende onweersbuien gewoon door. Nederlandse supporters zorgden vooraf voor een sfeervolle supportermars. Het stadion was alleen bereikbaar met pendelbussen. Het echtpaar Erika en Jan van den Berg uit Abbenes vond via Facebook onderdak bij inwoners van Kansas City. Ze werden gastvrij ontvangen en genoten samen met onder andere Oranjefans van een barbecue. In het stadion bleef het spannend of de wedstrijd door zou gaan. Uiteindelijk kon er worden gespeeld en vierde Oranje een overtuigende overwinning. De volgende wedstrijd is dinsdag om 3:00 in de ochtend tegen Marokko. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
4: Meer compleet.

0: Linkso.
1: Maar ja, moet je vooral in Nederland doen.
0: Over 500 meter staat u linksaf.
1: Een duik in de heg.
0: Show me the way. 6 over half 12. Good morning. Dit is meer radio. Live vanuit Hoofddorp.
1: Pieter Frampton was dat. Geen Tom Tom Frampton.
0: Nee, nee, maar het ging over Show Me The Way.
1: Ja.
0: Hé, hey, jeetje, Wim.
1: Ja, nu even wat serieus, dan kunnen we lachen.
0: Spannend dag vandaag, hè? Ja, 26 juni vandaag.
1: 28. Oh, ja, 28. Ja, ja, nee, dat kan ik weten. Toegankelijkheid is een belangrijk onderwerp, maar online wordt dat nog wel eens over het hoofd gezien. Toch is het zeker in dit jaar belangrijker dan ooit om websites en apps in te richten voor slechtzienden, blinden en iedereen met een beperking. We staan daar jaarlijks bij stil, vandaag op 28 juni... en dat is uitgeroepen tot de Dag van de Digitale Toegankelijkheid. Tijdens de Dag van de Digitale Toegankelijkheid staan we stil bij het belang van dit ontwerp. Dat dit een niche niet minder dan 6 miljoen Nederlanders zijn niet goed in staat om digitaal volledig mee te doen. Een groot deel van de bevolking is laaggeletterd, hoort of ziet slecht of is dyslectisch en heeft een andere beperking die lastig maken om digitaal goed mee te komen. Dus vandaag wordt daar extra aandacht aan besteed dat onder andere dus websiteontwikkelaars en mensen die zich daarmee bezighouden, dat het toch wat allrounder wordt. Want een slechtziende kan heel moeilijk een filmpje volgen. Dat is bijvoorbeeld in de vorm van een podcast. Er wordt verteld wat er zichtbaar is. Ja. Of het lezen, dat het niet zo'n robotstem is, maar een stem van jou of van mij die dat voorleest wat daar staat op die tekst. Zodat ze slecht horen, slechtzienden dat helemaal kan zien.
0: Een podcast voor, inderdaad. Ja. Maar dat is de mensen die gewoon minder goed dat handig zijn. Maar ja, door beperking of zo.
1: Nou ja, het is wel degelijk. Dat is zeker heel belangrijk met heel veel websites. Ook van officiële instanties. Dat de mensen het niet eens kunnen lezen. Niet eens begrijpen wat er staat. En dan gaan ze aanklikken. En ja, voor je het weet zitten ze in de miserie.
0: Ja, in de spam.
1: Ja, duidelijk.
0: Dan ben je gehackt of gehakt.
1: Dus daarom is deze dag echt een dag van bewustwording. En opvallend genoeg alleen juist voor websitemakers. Maar er mag nog meer aandacht aan besteed worden. Want het is wel leuk, het is gegroeid, het is heel technisch. En heeft het een zeer sterke ontwikkeling meegemaakt. Het hele webgebeuren. Maar deze groep wordt even vergeten.
0: Ik snap wat je bedoelt. Mensen die dyslectische mensen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Die zitten vaak op Facebook ook. Nu je mensen.

0: Ja. Kijk, snel nummertje. En natuurlijk ook dat je zegt van oké, het is ook snel afgelopen. Ik was even afgeleid. 10 minuten over half 12 deze zondag morgen. En ik zei het al, je kunt de kans maken op dat bolo voor 6 personen. Als je ons kunt vertellen welke voorwaarden wij schrijven in het spelletje Teleding. Ik zou zeggen, speel even mee.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit nou voor voorwerp? Wat zou dit nou kunnen zijn?
2: Ik zit in spanning, want de reacties die zijn zo leuk. Echt, dat, ja. Er mag er straks een winnaar of winnares uitgekozen
0: worden. Mevrouw de Stuur net, was die van vorige week? Of
2: dat was van vorige week, ja. Oh, okay, ja, die had vorige week gewonnen. Dus we hebben vandaag net weer een prijs kunnen overhandigen. Ja. En dus ja, altijd ook leuk om even kennis te maken met onze luisteraars.
0: Ja.
2: Maar zullen we aanwijzing 1 doen?
0: Ja, kun je even
1: opzien? Aanwijzing 1.
2: Ik doe een vogel na. Mm-hmm. En ben geen pino, maar is ook zeker geen echte vogel.
1: Aanwijzing 2.
2: Je kunt mij vinden aan de muur.
1: Aanwijzing 3.
2: Ieder uur kom ik uit mijn hokje en geef het hele uur aan.
0: Ja, ik heb
2: hem voor. Je zal bij de tijd zijn.
0: Maar ik heb een collega voor me die.
2: Oh ja?
0: Ik ga geen namen noemen. Maar als je het weet, we gaan over 10 minuten iemand bellen in de uitzending. En die mag in de uitzending mag hij of zij het antwoord geven.
2: Ja, ik vind het echt, heel leuk, al deze inzenders vandaag.
0: De inzendingen bedoel je? Ja, ik
2: ben lekker enthousiast. Het is echt vandaag, echt een zonnige zondag op 28 juli.
0: Deze mooie dag, lekker temperatuurtje, 25 graden. En dan niks aan het wolkje, niks aan het woordje.
2: We houden het droog. Tot vandaag.
0: En dan muziek van deze dame, Denise Williams. Let's hear it for the boy.
2: Ja, oké.

0: Denise Williams, that's here for the boy. Op meer radio vanuit een zonnig Hoofddorp, beste mensen. En waar ook van alles er gebeurt natuurlijk. Er gebeurt niet zoveel in Hoofddorp. Wat gebeurt er?
1: Nee, maar we hebben wel een echte week achter de rug, waar we toch te maken hebben gehad met de temperaturen die toch iets boven het gemiddelde stegen. Ja. Maar er is ook een personenauto donderdagavond, jongsleden, om 9:05 s'avonds in brand gevlogen op de Nieuwe Bennebroekenweg in Hoofddorp. De bestuurder wist de auto tijdig tot stilstand te brengen, waarna de brandweer werd gealarmeerd. Bij aankomst sloegen de vlammen uit het voertuig en de brandweer had het vuur snel onder controle en wist verdere uitbreiding van de brand te voorkomen. Ondanks de snelle inzet liep de auto forse schade op door de brand. De brand is vermoedelijk het gevolg van een technisch mankement. De auto is tenslotte weggesleept.
0: Ja, daar staat hier, jij zegt weggesleept, maar er staat hier een heel leuk woord. Er staat hier afgesleept.
1: Ja, dat is wel. Is de term afgesleept. Ja, het is bijna net zoiets als afgemaakt, maar dan heb ik. Hij is weggesleept.
0: Weggesleept, weggetrokken.
1: Ja. Ja. Ja, daarmee was de klus niet af.
0: Afgevoerd.
1: Maar wij gaan niet af met onze muziekkeuze bij Meer Radio.
0: Hey, ik hoor CD.
1: Oh ja.
0: Ja, is leuk. Mooi zangeres trouwens. En een goeie.
1: Ja, jammer dat we weinig van

0: muziek van een zanger met een mooie uiterlijk ook. Sade, Smooth Operator. Hier op meer radio op deze zondagmorgen. Ria, goedemorgen Ria. Goedemorgen Ria.
1: Goedemorgen.
0: Alles goed daar aan die kant?
1: Ja, warm, maar verder gaat goed.
0: Warm, hè? Hey, waar bel je vandaan, Ria?
1: Uit Horen.
0: Kijk, dat is hartstikke mooi.
2: Uit Horen.
0: Uit Horen.
2: Ja, dat is te horen.
0: Woon je lang in Uithoren? Ben je echt een Uithorenaar?
1: Nee, ik kom oorspronkelijk uit, tenminste geboren in Rijsnoud. En sinds 30 jaar ongeveer nu naar Uithoren.
0: Dat klinkt gezellig.
2: Oh, natuurlijk, zeker gezellig. En lekker mee aan het luisteren op dit moment?
1: Ja.
0: Met de streekomroep?
1: Ja.
2: Meer radio. Maar wel speciaal om deze dag heb je gereageerd, want je bent heel actueel. Hè? Je hebt het in hoofdletters geschreven. Geef nog niet het antwoord, maar je hebt het wel in hoofdletters gedaan.
0: In hoofdletters had je het antwoord gegeven, hoor. In hoofdletters geschreven, hè?
1: Ja.
0: En dat is speciaal. Heel toevallig is vandaag Nationale Caps Lock Dag.
1: Oh, ook dat toch?
0: Weet je wat het is?
1: Ja, ik weet wel wat het is. Maar...
0: Dat heb je heel toevallig gedaan.
1: Ja, toevallig wel.
2: Want... Nou, ik dacht dat het bewust was, hoor, eerlijk gezegd. Want,
1: Nee.
2: Want als je op social media leest op dit moment... wordt heel veel berichtjes juist in hoofdletters geschreven. En daarmee vieren wij dus de Caps Lock Day.
0: Grappig, hè?
1: Oh, okay.
0: Maar daar bel je al niet voor, want je belt voor wat anders natuurlijk. Ja. Kijk, 3 aanwijzingen. Ik doe een vogel na, maar ik ben geen echte vogel. Je kunt mij vinden aan de muur. En ieder uur kom ik uit mijn hokje en geef ik het hele uur aan. En heb je er eentje thuis, Ria, of niet?
1: Nee, dat niet. Maar ik hoor hem af en toe wel hier in de bomen, dus.
0: In de bomen?
2: Een echte?
0: Oh,
2: zo.
1: Bomen, ja.
0: Maar die gaat niet om 11 uur, denk ik.
1: Nee.
2: En die loopt ook niet bij de tijd.
1: Nee, ook niet.
0: Ria, wat is het antwoord?
1: Een koekoek.
0: Een koekoek.
2: Ja, dan gaan we even nakijken. Of dat,
0: koekoek. Koekoek. Koekoek. Ja, dat is goed hoor.
2: Gefeliciteerd.
0: Ria uit Horen. Ja. Gefeliciteerd, wat leuk zeg.
1: Oh, dankjewel.
0: Je hebt sowieso, weet je wat je gewonnen hebt eigenlijk, of niet?
1: Ja, iets met Klaus Partyhouse.
2: Ja.
0: Het hele gebouw, ja.
2: Ja, nee. Met z'n zes een lekker balletje gooien.
1: Oh, gezellig.
2: Lekker bowlen.
1: Ja, leuk. Hartstikke leuk.
2: Dat is toch een leuke bezigheid. Wie ga je allemaal meenemen?
1: Ik denk sowieso mijn nichtje en de man. Denk mijn broers of zo, ik weet niet precies.
2: Gewoon een gezellig uitje ervan maken. Je hebt toch even gewonnen bij meer radio.
1: Oh, hartstikke leuk.
0: Maar gaat het wel goed komen?
1: Ik had niet verwacht.
0: Nee, hè? En heb je nog een cd-speler thuis?
1: Die hebben we nog.
0: Dat mooi uit. We hebben een cd van Ancora, dubbel cd met allemaal leuke muziek erop.
2: Nederlandstalig.
0: Hou je van Nederlandstalige muziek?
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: Dat verstaan we tenminste.
2: Ja.
1: Ja, maar dat...
0: Ria, gefeliciteerd met de prijzen.
1: Hartstikke bedankt.
0: En je wordt straks teruggebeld om te horen hoe ze bij je in de buurt komen.
1: Is prima.
0: Ja? Ria, ga je nog wat leuks doen vandaag trouwens, Ria? Iets leuks?
1: Nee, weinig, want ik zit voor de ventilator. Dus dat even een beetje ontkoelen.
2: Nou ja, dat kan toch ook leuk zijn voor die ventilator. Ja. Want dan hou je tenminste het hoofd koel.
0: Ja, precies. Ja. Doe mij ook. Ria, groetjes aan het horen en leuk dat je even meespeelde.
1: Dankjewel.
0: Doeg. Jouw verder dag, hè. Dag, Ria. Hoi.

0: Lekker hè? Olivia en John en John Travolta, you're the one that I want. Nee, ik maak een foutje volgens mij.
1: Ja, waren summer nights.
0: Ja.
1: Die warme zomernachten. Kijk, en dan kun je ook het voordeel weer aannemen. Lekker voor de ventilator zitten.
0: Ja, lekker. Het is inderdaad bijna 12 uur. Het is 25 graden buiten. Lekker naar buiten toe, het centrum in. Lekker flaneren daar, een beetje rondwandelen met je ziel onder je arm.
1: Nee, niet tegendeel. Gewoon lekker een terrasje pikken. Lekker genieten van de mensen die om me heen lopen. Lekker aankijken. Iedereen die je niet kent, lekker gedag zeggen. En moet je kijken wat voor leuke reacties je krijgt.
0: Ja, jij bent er zo eentje volgens mij, hè? Hey, ik ga je een hele fijne middag wensen. Ria, bedankt voor het meespelen. Ria. Wacht, uit Horen kon zij. En zij heeft vandaag gewonnen.
1: Maurice, het was weer fijn om met jou samen te werken voor deze dag. Het is weer goed begonnen.
0: Vond er gereed aan.
1: Ga je volgende keer weer?
0: Ja, morgen of volgende week weer. Ik laat je achter met de Coming Arts.
1: Misschien, volgende week zit ik in een treintje, dus ga ik een treintje rijden. Dat is ook leuk.
0: Don't leave me this way.
1: Nee, oké. Hoe wou je het dan? Wou je een kus hebben?
0: Nou, tot volgende week.

0: Compleet werd mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Boling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op in volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
0: Meer magazine. Meer radio Haarlemmermeer.

0: Demasiado Corazon, Mink de Veel.
1: Dit is Meer Magazine met Ruud Kroes.
0: Goeiedag, welkom bij de 41ste aflevering van de seizoen 25-26 van Meer Magazine. Wat staat op het programma vandaag? Naast het weekoverzicht en meer nieuwsoverzicht met Caroline Geven en het weerbericht van Ronald Mulder bezocht politiek verslaggever Henny Beijer afgelopen donderdagavond het Raadsplein, waar de coalitiepartijen zich uitspraken over het coalitieakkoord dat tot stand kwam onder leiding van formateur Pieter Litjens. Henny Beijer sprak over dit akkoord met enkele leden van de gemeenteraad. Verder natuurlijk muziek in Meer Magazine.

0: When Love Takes Over, David Guetta samen met Kelly Rowland. Hier is het weekoverzicht van afgelopen week met in de studio Caroline Geven.
1: Meer magazine, weekoverzicht.
2: Het terrein van het Nova College in Hoofddorp wordt de komende jaren ingrijpend vernieuwd. De onderwijsinstelling wil het gebied ontwikkelen tot een innovatieve campus voor studenten en bewoners. Het leegstaande Hoofdvaartcollege maakt plaats voor een kleiner gebouw. Ook de gymzalen verdwijnen mogelijk, terwijl plannen voor een fietsbrug naar de Geniedijk op kritiek zouden stuiten vanwege de ligging bij UNESCO Werelderfgoed. De wijkraad denkt graag mee over de verdere uitwerking en vraagt aandacht voor de verkeersveiligheid. Ook pleit zij voor een hoofdingang aan de Steve Biko-straat. Vier leden van de maatschappelijke raad Schiphol hebben uit protest hun taken neergelegd. Volgens hen kan de raad de belangen van omwonenden niet goed vertegenwoordigen, doordat leden vooral deelbelangen rond specifieke start- en landingsbanen behartigen. Het doel van de maatschappelijke raad Schiphol is om de leefbaarheid en de gezondheidssituatie voor alle omwonenden te verbeteren. De kritiek kwam naar voren tijdens de voorbereiding van een belangrijk advies over het nieuwe luchthavenverkeersbesluit. De vertrekkende leden vrezen dat zonder veranderingen de leefbaarheid en gezondheid van omwonenden onvoldoende worden verbeterd. Drie jonge slechtvalken zijn onlangs geringd in een nestkast op een dak van 90 meter hoog in Hoofddorp. De vogels kwamen eind april uit het ei en zijn in minder dan een maand uitgegroeid van enkele tientallen grammen tot ruim 600 gram. Volgens Stichting Meergroen is het bijzonder dat dit jaar alle drie de eieren succesvol zijn uitgekomen. De jonge valken zullen naar verwachting binnen 2 weken uitvliegen. Naast het ringen van de slechtvalken was het ook een drukke week voor de stichting met vrijwilligerswerk. Het inkuilen van ruim 1600 appelboompjes en de start van het fruitoogstseizoen. De gemeente Haarlem plaatst 2 flitspalen in Sparendam-West om illegaal vrachtverkeer tegen te gaan. Ondanks bestaande verboden blijven vrachtwagens door het dorp rijden, wat zorgt voor onveilige situaties en overlast voor bewoners. Daarnaast vreest de gemeente schade aan de historische Woerdersluis uit 1611. Volgens de gemeente kan zwaar verkeer leiden tot ernstige schade of zelfs instorting van de sluis. De flitspalen komen bij de Slaperdijk Westlaan en nabij de Grote Sluis. Chauffeurs die het verbod negeren riskeren een boete van €110. Wanneer de flitspalen worden geplaatst is nog niet bekend. Een huishouden in Haarlemmermeer geeft gemiddeld €3431 uit per jaar aan stroom, gas en autobrandstof. Dat is meer dan in vergelijkbare gemeenten in Nederland. In ongeveer de helft van de huishoudens in de gemeente gaat meer dan 8% van het besteedbare inkomen op aan energie. De grens die deskundigen hanteren voor financiële gezondheid. Als energie en vervoer meer dan 8% opslokken, wordt dat te krap voor veel huishoudens om financieel gezond te blijven. De bewoners lopen dan risico rekeningen niet te kunnen betalen of dat men moet bezuinigen op verwarming en andere basisbehoeften. Vorig jaar kregen 604 huishoudens in Haarlemmermeer financiële steun bij het betalen van de energierekening.

0: Achtereenvolgens hoorde je Rock With You van Michael Jackson en lekkere zomerse klanken van Klax, Rhythm de Mundo en Coldplay. Na de informele perspresentatie vorige week was het voor de coalitiepartij donderdagavond tijdens het Raadsplein tijd zich uit te spreken over het coalitieakkoord. Dit akkoord, waar VVD, D66, Pro-Haarlemmermeer, CDA en Forza Haarlemmermeer hun handtekening onder zetten, komt tot stand onder leiding van informateur Pieter Litjens. Met 25 zetels steunt de coalitie op een absolute meerderheid. De oppositie telt 14 raadsleden. Forum voor Democratie is hierin de grootste met 4 zetels. Die partij kwam, ondanks de verkiezingswinst van 3 zetels, niet aan tafel voor de onderhandelingen. Er werd wel gesproken, maar de formerende partijen struikelden over 2 keiharde voorwaarden. Spreidingswet van tafel en invoering van het referendum. Fractievoorzitter Brigitte Antolini van Forum voor Democratie trok in haar bijdrage in het debat over het coalitieakkoord fel van leer tegen Forza. Ze verweet die partij kiezersbedrog. Waar Forza altijd volop kritiek had op het vorige college, schuift de partij nu in het nieuwe. Politiek verslaggever Henny Beijer sprak daarna het debat kort over met Marlene Hogevorst van Forza.
1: Ja, een hele nieuwe ervaring. Ja, dus leerzaam, lang. Hij was dubbel zo lang als 4 jaar geleden. Dus ja, een hele nieuwe ervaring.
2: Had u het gevoel dat u zich enorm moest verdedigen? Dat, laten we zeggen, dat beetje oppositie dat er is, dat het nogal scherp was?
1: Nou, ik proefde vooral woede, frustratie en zelfs af en toe mijn hele komedie bij de interrupties. Dus ik vermoed eigenlijk juist dat er wat paniek is. Dat wij ons werk goed hebben gedaan met elkaar.
2: Ja, de VVD beschuldigde u van bedrog van de kiezers.
1: Ja, ik herken me daar niet in.
2: Ik zei Forum voor Democratie, hè, voor de goede orde.
1: Ja, nee, ik herken ons daar niet in. Wij zijn een rechtse partij. We hadden een rechtse coalitieakkoord. Alleen wij zeggen altijd van, of verkiezingsprogramma. Wij zien wel heel erg in het coalitieakkoord terug dingen die er niet in hadden gestaan zonder Forza. En dingen die er wel in staan dankzij Forza. En ik denk dat als de kiezers dat ook zien, dat het allemaal wel goed komt.
2: Ja. Er werd ook gezegd dat Forum voor Democratie was uitgesloten. Heeft u dat gevoel ook?
1: Nou ja, wij hebben allemaal eerst individueel gesprekken gehad. Dus ik ben niet bij die gesprekken geweest. En de wens van de informateur was uiteindelijk voor deze samenstelling. En wat daar voorafgaand is gebeurd, ben ik niet bij geweest. Dus ik denk dat ik daar ook niet over kan oordelen.
2: Wij kennen u en uw collega Erik Vermeulen als scherpe debaters. U was uitermate duidelijk vaak in uw standpunten en hoe het anders moest. Hoe kun je nu scherp blijven? Want nu ben je deel van het bestuur.
1: Nou, voor mezelf sprekend ben ik natuurlijk nu raadslid en is de heer Vermeulen nu wethouder. En wij hebben hem er al goed in gevreven dat wij onverbiddelijk en zeer kritisch gaan zijn op zijn wethouderscapaciteiten. En voor de rest, ja, we gaan een samenwerkingsverband aan, dus dan ga je netjes met elkaar om. Maar dat sluit niet uit dat je kritisch kan zijn en er kan staan voor je kiezer, want dat is uiteindelijk waarvoor we gekozen zijn.
2: Ja. Als ik me herinner waar veel van uw partij ook kritiek van kwam, dan was dat over het landjepik, over de datacenters, de zonnepanelen, de windmolens. Dat zijn allemaal dingen die nu een collega-wethouder wel in zijn portefeuille heeft en waar ook dingen over worden gezegd in het coalitieakkoord. Is dat nou slikken of is dat toch een kwestie van openstaan voor de realiteit en kijken wat je er daarna van kunt maken?
1: Nou ja, voorheen zaten we in de oppositie en dan kon je er iets van vinden, maar dan veranderde er niets. En nu hebben we deelgenomen aan de coalitie en hebben we met elkaar over onderhandeld. En ik denk dat wij als Forza heel erg ons best hebben gedaan om de scherpte eraf te halen. En dat dat dan verbetering is als roepen en niks voor elkaar krijgen. Omdat de meerderheid beslist dat het wel gaat gebeuren. Dus ik zie vooral de kleine stapjes en ik hoop dat onze inwoners die ook zien. En als wij over 4 jaar meer vertrouwen krijgen, kunnen we nog wat meer Forza daarin brengen. En ik denk dat we die manier de weg moeten gaan bewandelen.
2: Wij kennen hem een beetje als luis in de pels, maar hij is nu wethouder. Wat voor wethouder wordt Erik?
1: Ik denk dat hij hij heeft er heel veel zin in. En met heel veel enthousiasme gaat hij het doen. Hij is onverbiddelijk kritisch, net als onze fractie. Dus ik denk dat hij ook heel kritisch op zichzelf gaat zijn. En dat hij echt zijn best gaat doen voor zijn portefeuilles en voor de inwoners. En om de dingen die hij beloofd heeft waar te maken. En ik heb daar alle vertrouwen in.
2: Maar u houdt hem scherp.
1: Zeker weten. Ja, wij gaan er heel kritisch naar kijken en we zullen dat hem goed invrijven.
2: Dankjewel, heel veel succes.
1: Ja, super bedankt.

0: Dat was Boogie Wonderland van Earth, Wind & Fire samen met The Emotions. Tot aan het meer nieuwsoverzicht met Caroline Geven is hier Grace Kelly van Mika.
1: I want to talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I...

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Drie nieuwe woonwagenstandplaatsen in Nieuw-Vennep en duurzaamheid krijgt meer inwoners in beweging. Het Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer kijkt terug op een actief 2025. Duizenden inwoners deden mee aan activiteiten rond energiebesparing, vergroening en hergebruik. Ook kregen veel kinderen les over duurzaamheid. Volgens het centrum groeit de belangstelling voor verduurzaming. Bijeenkomsten trekken meer bezoekers en energiecoaches geven gratis advies aan inwoners. Toch blijft er werk aan de winkel. Vooral vergroening vraagt extra aandacht. Meer groen helpt volgens het centrum tegen hitte, wateroverlast en het verlies van biodiversiteit. Het college van Haarlemmermeer stemt in met drie nieuwe woonwagenstandplaatsen aan de Zuiderdreef in Nieuw-Vennep. De uitbreiding komt naast de bestaande woonwagenlocatie bij de ijsbaan. Met deze eerste uitbreiding geeft de gemeente uitvoering aan het woonwagenbeleid. Uiteindelijk moeten in totaal 21 extra standplaatsen worden gerealiseerd. Voor de nieuwe standplaatsen verdwijnen enkele groenvoorzieningen. Ter compensatie worden op andere locaties in Nieuw-Vennep en Park 21 nieuwe bomen geplant. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer
3: Magazine, meer radio, Haarlemmermeer.

0: Love Games, level 42.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Na een week waarin heel wat warmterecords sneuvelden, is de temperatuur de komende week een stuk koeler. Zo wordt het morgen tussen de 16 en maximaal 24 graden bij matige noordwestenwind, kracht 3, met soms een bui.

0: Dark Before the Dawn, Sommieux. Jeannette Koolmoes van Hart van Haarlemmermeer was een van de meest actieve deelnemers in het debat over het coalitieakkoord afgelopen donderdag in de gemeenteraad. Ze leek zich op te werpen als leider van de oppositie, al is dat wel lastig met maar één zetel. Ze zat er niettemin niet mee om flink kritisch te zijn en de coalitiepartijen aan te pakken. Zo stelde ze dat het eigenlijk gewoon een VVD-document was geworden. Aan Henny Beijer legde ze uit hoe ze tot die beoordeling komt.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat vind ik ook echt.
2: Waar ziet u dat aan?
1: Nou, het is eigenlijk een voortzetting van het akkoord wat er de vorige keer lag. En dat werd ook net erkend. En dat was wel heel grappig. Maar dat zijn 8 leden van de VVD. En de rest van de partijen hebben natuurlijk niet zoveel leden. Dus het is ergens misschien ook wel logisch. Alleen, ik mis de kleur van de andere partijen. Waar is Forza in het akkoord? En waar zit Pro? Toch niet op die 8000 bomen alleen maar?
2: Daar heeft u wel meteen op gewezen, ook in uw bijdrage. En toen noemde u ook angst dat u een stempelmachine wordt. Want ja, met 25 en een oppositie die ook nog een keer verdeeld is van 14, dat wordt hem dan niet.
1: Nee, dat zal heel lastig worden. En dat punt heb ik ook echt geprobeerd te maken. Kijk, we moeten natuurlijk wel blij zijn dat er een coalitie nu komt en dat we weer verder kunnen. Maar we zijn wel een beetje schaakmat gezet als oppositiepartijen. Wij zijn met 14, waarvan Forum en de PVV uit 5 leden al bestaan. Ja, dat is toch een ander, hè? Dat is toch wat rechtser allemaal dan de rest van de partijen. Dus ja, waar staan we dan nog helemaal?
2: Ja. Dat wordt geen georganiseerde oppositie. U zei op een gegeven moment ook over het document. Ja, is het tot stand gekomen met gedeelde ambitie? Of was het gewoon een kwestie van rust in de tent?
1: Ik meen serieus dat de VVD gewoon heeft gedacht, we gaan eerst eens even onze grote criticaster erbij halen. En dat is Forza. Die was natuurlijk best wel gevaarlijk aan het einde van de vorige periode met het gebeuren in Rijsehout. En ik denk ook dat meneer Vermeulen dat toen ook een heel goed punt had. En dat was best wel op het kantje. En nu is hij wethouder straks. Hoe mooi is dat? Hij zit gewoon bij zo'n tafel, waardoor hij geen gevaar meer is voor de VVD.
2: U ziet dat als een strategische zet?
1: Ik denk wel dat ik dat een strategische zet kan noemen, ja.
2: Is dit nou een college dat vooruit wil als u er zo naar kijkt?
1: Dat mag ik hopen. Laten we dat vooropstellen. We hebben nu net een zwaar debat gehad. Maar ja, we moeten wel, want we willen de komende 4 jaar ook door. Dus laten we hopen dat ze echt vooruit willen. En dat zometeen met die uitvoeringsagenda dat ook blijkt.
2: Een van uw grootste zorgen zijn de dorps- en wijkhuizen. Hè? En het, laten we zeggen, maatschappelijk vastgoed. Wat is het probleem daarmee? Want dat komt niet voor in het document.
1: Dat komt dus eigenlijk een beetje bij partijen vandaan die nu ook in de coalitie zitten. Die hebben wel eens meer gezegd. Zo'n dorpshuis, dat moet zijn eigen broek maar ophouden. Dat moet zelf maar met middelen komen. We moeten het misschien wel dicht doen. En ik vind juist de dorpshuizen zijn de slagaders van elk dorp en wijk. Die zijn zo ontzettend belangrijk voor eenzaamheid, voor de buurt, voor de omgeving, voor de jeugd. En als ik lees dat ze gaan kijken, onderzoeken of dorpshuizen misschien kunnen bezuinigen, dan gaat mijn hart al sneller lopen. Oh nee, hè, we gaan het er niet zo meteen zeggen. Hij moet maar dicht.
2: Ja, want dat risico is er natuurlijk wel. En ja, ze zijn er natuurlijk niet voor niks, die voorzieningen. Die moeten dan maar geld kosten.
1: Nou, het staat erin. Waarom staat het in het akkoord? Want anders zet je het er niet in.
2: U vroeg aan de wethouders ook nog even individueel. Hè, van hoe zat je erin? En ze zeggen allemaal, nou, je mag ons straks afrekenen. En tussendoor, er is geen uitvoeringsagenda nog, dus we weten niet hoe ze het gaan doen.
1: Nou ja, u zegt precies wat ik ook heel erg apart vind. Ja, we hebben nu iets op losse lijnen, maar er volgt dan nog wel een uitvoeringsagenda en daar kunnen we ons dan op afrekenen. Wat doen we vandaag dan? Wanneer kan ik? Wij zijn nu toch al aan het berekenen wat dit gaat worden. Dus ik vind het een klein beetje. Het hoort niet zo, laat ik het netjes zeggen, meneer Beijer.
2: Stoorde het u tenslotte dat ze u sarcastisch noemde?
1: Het stoorde mij niet, want ik weet wie het zegt. Alleen dat hij in de volgende zin zelf een veeg uit de pan geeft. Dan denk ik, zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.

0: Summer is here van de Amsterdamse band The Outsiders. Ook Manon de Vries van HAP liet zich in het debat niet onbetuigd. Na jaren van deelname aan het college is HAP als gevolg van fors zetelverlies aangewezen op een plek in de oppositiebankjes. Op de veronderstelling van Henny Beijer dat met alleen Forum en verder vooral twee en één pitters van gemeenschappelijke oppositie amper sprake kan zijn, reageerde ze genuanceerd.
1: Mevrouw de Vries, een debat over het coalitieakkoord. Eén partij was er niet. 25 zetels voor de coalitie en verdeelde oppositie. Dat is geen dankbare taak, hè?
2: Nou, ik weet niet per se of de oppositie eigenlijk verdeeld is, want ik hoorde heel veel van hetzelfde. Het is natuurlijk wel heel erg bewonderingswaardig dat ze zo'n brede coalitie hebben kunnen vormen. Maar dat zegt niet dat we niks vinden over het coalitieakkoord, zoals ze het noemen, wat er nu voor ons ligt.
1: Ja. U noemt dat bewonderingswaardig, maar het is ook wel merkwaardig.
2: Zeker, het is zeker merkwaardig, ook gezien enkele historische voorvallen die zich hebben voorgedaan in de afgelopen 4, maar ik wil ook zeggen 8 jaar. Dus wij zijn heel erg benieuwd of deze mensen echt samen een team gaan vormen en of zij ook daadwerkelijk dat vertrouwen in elkaar, wat ze zeggen te hebben, kunnen behouden en kunnen vasthouden en uiteindelijk het beste kunnen doen voor de inwoners.
1: U haalde dat ook aan, hè? Er zijn bijvoorbeeld tussen Forza en wethouder Charlotte van der Meij behoorlijk wat voorvallen geweest. Ook op persoonlijke titel. Ja, en dat moet nu gaan samenwerken en dat moet vertrouwen hebben en aan halen we meer werken.
2: Ja, ga er maar aan staan. En dat is ook precies wel waarom ik in ieder geval de motie aanhaalde, of de motie van wantrouwen uit 2025. Omdat het wel iets is wat je niet zomaar vergeet. Dat zei ik in het einde ook. Dingen die hebben gespeeld, die kruipen toch onder je huid. Het blijft wel bij je. Dus ik denk dat het ook een heel erg soort uitdaging wordt om die band echt met elkaar te vinden. Die zal er nu nog niet volledig zijn.
1: En woorden doen ertoe, hè?
2: Woorden doen er zeker toe. Ja, dat is één ding wat wij in de raad als eerste horen, denk ik. Woorden doen er toe.
1: Ja. Een van de dingen die nog speelde en die voortdurend terugkwam, hoewel uw collega van Hart van Haarlemmermeer daar ook wel veel op duidde, dat is die uitvoeringsagenda. Hè? We hebben nu een coalitieakkoord. Maar ja, hoe nu verder?
2: Nou ja, dat is ook een beetje het pijnpunt. Want eigenlijk hebben we nu een heel debat gevoerd over iets waar nog een echte uitvoeringsagenda op moet worden gemaakt. Dat is niet gebruikelijk, dus misschien ook wel wat verwarrend. Echter staat er hier in dit coalitieakkoord wel een financiële paragraaf, maar er staan een heleboel tegenspraken in de tekst. Ik haalde het al aan, 120% voor het minimabeleid wordt de norm. Maar er zijn inderdaad normen die staan op 100% of op 150%. En overal waar geld bij moet, ja, dat zien wij niet terug in die financiële paragraaf.
1: Nee. Het ging ook nog even over het minimabeleid. Een van uw vertrekkende wethouders, Sharif El Idrissi, was daar een grote voorvechter van. Die heeft ook zijn beleid nog hier in de raad kunnen verdedigen. Dat is ook aangenomen. Maar hoe moet het daar nu verder mee? Want dat begon weer een beetje te morrelen hier.
2: Nou ja, de nieuw aan te komen coalitie zegt dat zij het beleid zoals we dat hebben vastgesteld vanuit het huidige college, kan ik op dit moment nog zeggen, dat ze dat ook gaan uitvoeren en dat ze dat willen evalueren. En daarom is het ook zo vreemd dat er dan wel in dit stuk staat, de norm wordt 120%. Ja, dat zegt heel veel, maar tegelijkertijd ook heel weinig.
1: Dus eigenlijk moet je concluderen dat we met z'n allen hebben geluisterd naar hoe we tegen het coalitieakkoord aankijken, maar vervolgens kunnen we er nog niks mee. Want die uitvoeringsagenda, hoe het dan straks allemaal moet worden gerealiseerd, die moet nog worden besproken.
2: Daar ben ik er deels mee eens. Ik denk dat we vooral hebben geluisterd naar wat elke partij binnen deze coalitie nou eigenlijk belangrijk vindt en wat zij in dat coalitieakkoord hebben kunnen verwerken. Maar of ze dat ook echt kunnen gaan uitvoeren, dat komt terug in die uitwerkingsagenda, waar dan echt een solide financiële onderbouwing bij moet zitten. En daaruit gaat zeer waarschijnlijk blijken dat een aantal van die dingen gewoon niet mogelijk zijn.
1: D66 bij monden van mevrouw Smant zei van ja, de raad is nu aan zet, hè. U moet het nu bepalen, grijp deze kans. Ja.
2: Nou ja, de raad zelf schrijft die uitvoeringsagenda niet. Dat wordt waarschijnlijk gedaan door de nieuwe coalitie. En dat is niet de volledige raad. Dus ja, welke kans gaan wij pakken? Want de coalitie heeft een hele grote meerderheid. Dus we kunnen alleen ons best doen om voorstellen nog beter te maken.
0: Het nieuwe college, gevormd door Berro van Straten, Marja Ruigrok, Charlotte van der Meij, Fouad Sidali, Roy Staal en Erik Vermeulen, werd donderdagavond officieel geïnstalleerd. Tot zover de 41ste aflevering van het seizoen 25-26 van Meer Magazine. Redactie Caroline Geven en Henny Beijer. Eindredactie Ton van Draden. Ik ben Ruud Kroes en straks na 1 uur ondernemerpaar een programma van Rick Klaus, waarin hij deze week praat met Erik Bakker van Pin High Golf Travel uit Hoofddorp. Tot slot van dit programma, Bridge Over Top of Water, Simon & Garfunkel. Fijne dag.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord. Onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21... en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+, en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Dit is een herhaling op Meer Radio. Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend en Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Ondernemend Maar. Uw gastheer is Rick Claus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Ondernemend Maar.
3: Ondernemend Maar. Goedemiddag luisteraars. Welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in. En wie gaan we vandaag weer eens ontvangen als gast? Welke directeur, CEO zo, of welke leider? Of is het een bekende Haarlemmermeerder? Een influencer? Of gewoon een interessante man of vrouw? Je weet het niet, een BN'er? Wie is vandaag de gast? Wat is zijn muziekkeuze? U zit helemaal vooraan bij mij, naast mij op de business seats. En vandaag zit tegenover mij Erik Bakker. Wie? Erik Bakker. Hij zit hier gewoon live tegenover mij in de studio van Meer Radio. En Erik is de directeur van Pin High Golf Travel. Ja, wat doet hij nou eigenlijk? Wat doet een directeur van een golfreizenbureau? Kan hij zelf überhaupt golven? Reist hij veel? Heeft hij vliegangst? Nou, we willen Erik met een C, trouwens beter leren kennen vandaag. Dus dat als u hem later tegenkomt, dan hoeft u niet alleen hallo te zeggen, maar dan zegt u, hey Erik, jou ken ik, want we weten wat je doet, wat je vindt. En hij krijgt alle gelegenheid om ons te informeren. Zelden zet hij zichzelf in de schijnwerpers. Vandaag doen wij dat. Welkom Erik Bakker.
4: Ja, graag gedaan. Leuk om hier te zijn.
3: Ja, het is hier hartstikke leuk in de gezellige studio met onze hoofdtechnisch vernuft Gerben Kessen, die ook vertrouwenspersoon is. En
5: ja, iedereen komt bij me voor vertrouwelijke zaken.
3: Ja, maar ze zijn bijna 5 minuten alweer weg altijd steeds, Erik. Erik zit tegenover me. Het gaat ook over Erik. Ja. Wat zit ik nou met jou te kletsen? Het gaat over Erik.
4: Ja,
3: Erik.
4: Ja. Ook een soort vertrouwenspersoon. Ja.
3: Erik, hoe jong ben je?
4: Jong? Oh ja. Nou, ik ben dit jaar 60 geworden.
3: 60. Ja, nou, Erik ziet er fris en fruitig uit.
4: Ja.
3: Waar ben je geboren?
4: In Ruinerwold. Vroeger kende niemand dat, maar tegenwoordig is dat een bekend Drents dorp.
3: Ja. Ruinerwold, nou, daar gaan we het niet over hebben, want nee. Dan zijn we weer 3 uitzendingen verder. Ben je daar ook opgegroeid?
4: Nee, daar heb ik slechts 2 jaar gewoond. Daarna zijn we verhuisd naar Emmen. Daar heb ik eigenlijk van mijn 2e tot mijn 17e gewoond. Tot ik ging studeren in Groningen. En toen ben ik geëmigreerd naar Holland, zoals ze dat dan noemen.
3: Ja, en je hebt gestudeerd in Groningen. En wat heb je voor studie gedaan daar?
4: Academie lichamelijke opvoeding. Dus ik ben in de basis, zeg maar, gymleraar.
3: Oké. Okay. Ja. En heb je dat ook ooit gedaan?
4: Nou, niet echt. Niet veel anders dan stage gelopen op diverse scholen. Maar toen ik eenmaal klaar was met mijn studie, ben ik ook gelijk de reiswereld in gerold.
3: Ja.
4: En van het lesgeven kwam toen niet veel meer.
3: Maar dat is wel jammer van die hele opleiding dan.
4: Nou, het is ook wel dankzij die opleiding dat ik ben waar ik nu ben. Omdat, kijk, golf is natuurlijk toch een sportief gebeuren. En toen ik van de academie kwam, kwam ik bij een reisbureau terecht wat zich specialiseerde in sportieve reizen. Dus dat was windsurfen, zeilen, tennis.
3: Pluto heette dat. Ja, ja, ik heb een beetje huiswerk gedaan.
4: Zeker, ja.
3: Maar Pluto, ik vind het wel een hele grappige naam trouwens, Pluto reizen. Maar je vertelt het al, dat is dus of misschien bestaat het nog steeds, een reisbureau wat gespecialiseerd is in sportieve reizen.
4: Ja, met name jongeren was het toen. Ja. Maar de tennis was ook wel volwassenen. Het bestaat inmiddels niet meer. Het was wel grappig, een van de klanten die informeerde ons een keer dat Pluto volgens mij de god van de onderwereld, of in ieder geval was minder geschikte naam.
3: Als het goed is, weet Gerber dat allemaal.
4: Ja, precies. Disney heeft er nog eens wat mee gedaan.
5: Ik ben geen geschiedenisleraar. Nee.
4: Maar in ieder geval, dat was die tijd. En dat was veel jeugdreizen. En dan, ik gaf dan zelf windsurfles, zeiles, zwinters wat skiles. En dat deed ik tijdens mijn opleiding. Dus zo rolde ik daar een beetje in.
3: Oké, okay, maar dat windsurfen stond toen nog een beetje in de beginnersfase?
4: Dat was toen heel populair hoor. Half Nederland windsurfen. Het gewone surfen of het kitesurfen bestond toen natuurlijk nog niet.
3: Nee. En wat is Steven van den Berg heette die, dacht
4: ja,
3: ik?
4: Ja, dat is een beetje die tijd, ja.
3: Ja, ja. De Tenkate-tijd.
4: Die Tenkate-tijd, ja.
3: Ja, dat kwam ook allemaal uit die buurt natuurlijk. Iedereen. Van Enschede, hè? Ja. Tenkate, ja. Ja. En Emmen, daar ben je eigenlijk bijna Duitser natuurlijk.
4: Ja, nou ja, het was de tijd inderdaad van de 2 televisiezenders. Maar wij hadden er 5, want we hadden ook nog 3 Duitse zenders.
3: Ja.
4: Want Emmen ligt inderdaad vlak bij de Duitse grens.
3: Ja, nou, kijk eens aan. Dus een bereisde iemand al. Toen ging je dus naar Holland, als het ware.
4: Ja.
3: Dat kwam door het werken bij Pluto, of?
4: Ja, kijk, die organisatie die zat in Amsterdam. Oké. Okay. De eigenaar toen zei, die belde mij geloof ik in december, januari. Wat ga je doen na je opleiding?
3: Ja.
4: Als je in mei, juni klaar denkt te zijn, dan ben je nog niet heel erg bezig met wat erna gaat gebeuren. Dus die stelde voor om bij hem te komen werken. En zo geschiedde. Dus ik was geloof ik in mijn hele leven 2 keer in Amsterdam geweest. Ik heb mijn spullen gepakt, in de trein gestapt, mijn koffertje en in Amsterdam weer uitgestapt.
3: Wat stoer.
4: Toen was ik in Holland.
3: Ja, ja, nou dat zal best even een culture shock geweest zijn.
4: Ja, maar prima, ja. Kijk, Groningen is natuurlijk ook een leuke, gezellige stad. Nou, Amsterdam is natuurlijk wel ietsje groter, maar ja.
3: En Erik, jouw privéleven, hoe ziet dat eruit? Ben je verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen?
4: Ja, ik heb 2 kinderen. Een jongen en een meisje. Nou ja, inmiddels man en vrouw zo'n beetje.
3: Ja, hoe oud zijn ze?
4: Ja, 29, 27.
3: Ja, is niet erg hoor. Ben je opa?
4: Ik ben nog niet, nee, ik ben nog geen opa.
3: Nou.
4: Dus en ik heb een vriendin, een jaar of 14 nu, denk ik.
3: Zo jong is ze?
4: Ja.
3: Nee, nou, hij is niet grappig. Nee. Nee, we moeten wel serieus blijven in dit ondernemersprogramma.
4: Ja, ja, ja. Ja, maar jong van geest.
3: Oké, okay, ja. Nou, heel prettig allemaal. Dus, dat zit dan mooi in elkaar. Zijn je kinderen trouwens iets in jouw voetsporen? Of?
4: Nee, dat niet. Mijn dochter gaat nu net zij in Stroom Pabo doen. Dus die gaat voor de klas. Dat is net rondgekomen.
3: Ja.
4: En mijn zoon die staat ook af en toe voor de klas. Die geeft dan weer informatica en Misschien wiskunde binnenkort.
3: Oké. Okay.
4: Dus dat is een beetje wat ze doen.
3: Wat leuk, wat ja. interessant. Pinhai Golf Travel. Hoe lang bestaat het?
4: Nou, sinds 1993 ja. is de naam Pinhai. Daarvoor was er al wel een ander soort bedrijfje. Wat alleen golflesweken, clinics noemen we dat. Golfclinics organiseerde in Frankrijk. Maar ik kwam erbij 1 januari 1993. En toen waren wij ook met 3 jongens. En zijn we begonnen ook in Haarlem, meer in Zwanenburg. Daar is het allemaal begonnen. En toen ontstond ook de naam Pinhai Golf Travel. Dus dat is alweer een tijdje geleden.
3: Ja, want de naam is denk ik geweldig. Tenminste, het is een begrip in de golfwereld.
4: Ja, ja, dus iedereen die niet golft... mensen vervallen nog, ik denk, is het een Chinese restaurant, Pinhai.
3: Okay.
4: Maar de golfers hebben wel door dat het een golfterm is. Dus ja, binnen de golfwereld is het heel bekend. Het is wel grappig, omdat je op televisie vaak roept zo'n reporter... dat de bal Pinhai ligt. Dus dat is dan
3: ja.
4: komt het er regelmatig naar voren.
3: Ja. Ja, je hebt ook wel uitzendingen, hoor je het woord pin-up, maar dat is ook weer wat anders.
4: Nou, er zijn drukkers die ons zo noemen.
3: Ja. Serieus blijven. Goed, jullie hebben een vrij unieke aanpak bij Pinhai Golf Travel. Daar zit creativiteit in, daar zit plezier in, daar zit... je wordt echt als gast individueel geholpen bijgestaan. Maar dat is ook hard nodig, denk ik, als je een golfreis plant.
4: Ja, het aardige van een golfvakantie is dat die mensen willen golfen. En om te kunnen golfen heb je zogenaamde starttijden nodig op een golfbaan. Dus iedereen wil golfen. Nou, en dat gaat in groepjes van 4. Dus laten we zeggen om 10 uur kunnen de 4 mensen starten. En om 10:10 de volgende 4. En dat is nog een heel kunstje om iedereen dus op de baan te krijgen die ze waar ze naartoe willen. Dus dat is een groot deel van de toegevoegde waarde ten opzichte van andere toeroperatoren. Want die doen dat niet. Dat is veel te ingewikkeld. Dus wij hebben heel veel contact met heel veel banen over de hele wereld om dat golfen te regelen. En golf is natuurlijk een onderdeel. Daarbij zoeken we leuke hotels, we doen de vluchten, de autohuur. En het belangrijkste bij ons is dus het hele ontzorgen. Dus ja, bij ons is het een one-stop shop. Dus je zegt, nou ja, ik wil naar België of ik wil naar Spanje golfen. Waar kan ik naartoe? Nou, we hebben een uitgebreide website waar je van alles en nog wat kan vinden. En dan gaan we dat voor je regelen. En dan kun je het ook nog een beetje aanpassen als iemand zegt... ja, maar ik wil eigenlijk die baan in plaats van die baan. Of kan ik die nachtje langer of korter? Dat kan allemaal. Of ik wil van Eindhoven vliegen in plaats van Amsterdam. Ja, prima.
3: En jullie worden niet geïrriteerd door de wijzigingen en dergelijke steeds? Want,
4: ja.
3: Want dat, ik heb zo'n groepje golfers en dan moet ik ook wel eens wat organiseren. En het is net of je met een kleuterklas op vakantie gaat.
4: Ja, ja. Nee, dat is zeker waar. Dus wijzigingen komen overigens van alle kanten. Er zijn natuurlijk vliegtuigmaatschappijen die denken van... nou, we gaan vandaag toch maar niet vliegen. Of het sneeuwt, of er is wat. Of een baan die is overspoeld. Dus eigenlijk wijzigen we de hele dag. En deels komt dat inderdaad door de mensen die zelf op vakantie willen... omdat ze toch net even anders willen dan ze eerst bedacht hadden. Maar dat zijn we wel gewend en daar raakt niemand bij ons van in de stress. En,
3: wat goed, ja. Want je geeft even aan, gekscherend, een baan die is overspoeld.
4: Ja.
3: Ik heb een maand geleden in Portugal gespeeld, met mijn vrouw trouwens. Dat was toch gezellig ook.
4: En dat goed.
3: De naam ben ik alweer vergeten van die baan, maar dat was een baan in de bergen. En daar lieten ze een filmpje zien van een maand daarvoor. Dat was het één grote rivier, die baan.
4: Ja, ja.
3: Dus je maakt de gekste dingen mee wat dat betreft.
4: Ja, zeker. Zeker. Dus wij, en de baan informeert ons ook niet altijd meteen à la minuut. Dus op een gegeven moment komen we erachter. Gaan we informeren wat er aan de hand is. En dan wordt dat opgeboekt. Recent nog een baan in België. De eigenaar besloot 2 dagen van tevoren dat die baan toch maar dichtging. We hadden wel 400 klanten daar geboekt.
3: Oké. Okay.
4: Dan moet je 400 klanten omboeken. Nou ja, dan... hebben wij een soort protocol op kantoor waarbij er lijsten komen. Wie is dat dan? Enzovoort, enzovoort. En dan gaan we, van het begin beginnen tot het eind, totdat het klaar is. Iedereen informeren, mensen op de hoogte houden. En dat is, dat komt veel voor.
3: En mag je daar dan weer, dat betekent voor jullie heel veel extra uren,
4: heel
3: extra
4: veel
3: werk.
4: Extra, ja,
3: en,
4: heel veel.
3: Maar dat betekent geen extra inkomsten.
4: Nee, sterker nog, die klant in kwestie, die wordt natuurlijk gebeld of gemaild, een beetje afhankelijk van hoe snel hij of zij zou vertrekken. En die verwacht eigenlijk wel een soort korting. Want ja, het was toch anders dan het bedacht had. Terwijl wij natuurlijk aan de achterkant heel veel extra werk en uren. En uiteindelijk dus geld kwijt zijn om het allemaal te regelen.
3: Ja, leuk weer, die gastvrijheidsindustrie.
4: Ja, dat is leuk.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Ja. Maar toch is het heel leuk, want de meeste klanten zijn ontzettend tevreden. Het aantal mensen wat repeat bij ons, zoals wij dat dan noemen, die dus vaker bij ons boeken als ze eenmaal met ons mee geweest zijn, dat is enorm. Dat geeft gewoon...
3: En kan jij dat enthousiasme wat in jou zit en hoe je achter je product staat... dat kan jij goed overbrengen aan jouw medewerkers?
4: Ja, dat is natuurlijk wel een kunstje. Maar dat lukt heel aardig. We hebben ook heel trouw personeel voor het grootste deel.
3: Ja.
4: Ik geloof dit jaar 2 of 3 mensen 25 jaar in dienst. En vorig jaar waren het 6. Dus er zijn heel veel mensen met heel veel ervaring die dat in de loop der jaren hebben opgepikt.
3: En hoeveel mensen heb je in dienst ongeveer?
4: Ongeveer 40.
3: 40?
4: Wow. Ja,
3: ja.
4: Ik zeg wel, mensen verwachten dat niet altijd.
3: Nee.
4: Dan zeg ik altijd maar gekscherend. Het is net een eigen bedrijf. Dus er zitten 40 mensen.
3: Wow.
4: Als je dat terugrekent naar fulltime is het ongeveer 30. Maar daar komt het wel op neer.
3: En zijn veel mensen uit Haarlemmermeer, neem ik aan?
4: Ja, Haarlemmermeer of de randgemeente, de Haarlem of de Bollestreek, Amsterdam. Ja, dus, maar veel uit de buurt. En als je bij ons dus bijvoorbeeld op de sales werkt, en dan ga ik 2 keer per jaar op reis. Dus we sturen eigenlijk al die medewerkers op pad naar België, Duitsland, Frankrijk in de zomer. En 's winters naar Spanje, Portugal, Tunesië, Marokko. Alles wat te verkopen om dat enthousiasme, precies wat jij net zei, en die kennis eigen te maken. Dat die mensen ook ervaren waar je terechtkomt.
3: Nou, jij slaat de spijker op zijn kop. Dus ze praten heel vaak uit ervaring.
4: Ja.
3: Ze weten wat die golfbaan, maar vooral wat de entourage eromheen, wat het ook beheerst.
4: Ja, je kan eigenlijk wel stellen. We hebben geloof ik 250 verschillende hotels en dingen. Maar overal is wel iemand geweest. Dus van de sales is er altijd wel iemand te vinden die er geweest is. En de klant vraagt ook vaak naar. Van, ben je zelf geweest? Ja. En dan, nou, hoe was het dan? Nou ja, als je links loopt, heb je dat, rechts dat. En ik zou die baan wel doen en dat niet. Ik zou daar gaan eten. En dat komt natuurlijk wel over. En dat werkt heel goed.
3: Nou, wat top zeg. Zullen we al een muziekje gaan draaien, Gerben?
5: Ja,
3: wat vind je ervan?
5: Ja, ik vind het prima.
3: Je hebt een paar verzoekjes ingediend.
4: Ja.
3: En de eerste, die is van John Miles.
4: Ja.
3: En waarom deze?
4: Ja, ik vind dat nummer trekt me altijd enorm. Music heet het. De meeste mensen kennen het als Music Was My First Love. En dat is, er zit zoveel muziek in, dat vooral. Dus dat is,
3: dat klopt. Er zit gitaar in, drums, piano, basgitaar, een blaassectie, een strijksectie. Ja. En dat is het mooie van dit nummer uit 1976.
4: Ja.
5: Zo.
3: Ja.
5: Die heb je ingelezen, Rick.
3: Nou, ik in die tijd... Je zal het niet geloven, maar in die tijd was ik discjockey.
5: Nee, dat geloof ik niet.
3: Ja, dat is echt waar. Nou, ga dat maar eens na. In die tijd was ik discjockey en ik heb dat heel vaak gedraaid. En als discjockey kon je, paste die plaat eigenlijk weer niet.
4: Nee.
3: Maar ook bij mij wel. En het was altijd een succes. Maar laten we eerst maar even gaan luisteren naar een van de mooiste platen aller tijden.
4: Absoluut.
3: Music Was My First Love.
0: Onderneem het maar. Met Rick Claus.
6: Music was my first love.

0: Wow, luisteraars, dat was even binnenkomen met John Miles. Ik vroeg nog waarom John Miles. Maar je hebt toch, je hebt daar wel wat mee, Erik.
1: Ja, John Miles.
0: Had je studententijd?
1: Ja. In mijn studententijd, bij de studentenvereniging, organiseerden we één keer per jaar met een aantal studentenverenigingen een groot concert in Groningen. Dat was toen de tijd nog op de ijsbaan. Dus er werden planken gelegd op de ijsvloer. Het was steenkoud. Ja, ja. En daar gingen echt wel een paar duizend studenten in. En dat deden we vrij groot. Want we hadden op een gegeven moment hadden we het Noordelijk Philharmonisch Orkest. Met toen nog Rogier van Otlo als dirigent. Margriet Eshuis ertussen. Tussen de pauken en de violen met haar band. Waarschijnlijk Henny Huisman, denk ik, als drummer.
0: Ja, die zat dat was wel. De vaste drummer.
1: Denk het wel.
0: Dat kon hij wel goed.
1: Nou, hij kon weer goed. En die speelde dit nummer. Nou ja, dus als ik dit nummer hoor, moet ik daar aan terugdenken. Dat was zo fantastisch. En dan had je de violisten, nou, die waren zeker op enige leeftijd, laten we zeggen. Zo'n eerste violist die dan vooraan stond, die keek dat publiek in. En die keek wat er gebeurde. Nou, dit was ver voor Night of the Proms en alles wat daarna kwam. Dit nummer was trouwens volgens mij ook de tune van Night of the Proms later. Maar dit was gewoon, dit was zoiets fantastisch.
0: Wat gaaf.
1: Ja, heel
0: erg leuk.
1: Ja.
0: Nou, ik kan begrijpen dat je daar heel enthousiast over wordt. En Margriet Eshuis, die had natuurlijk ook een stem. Dat was ook geweldig. En Rogier van Otlo, die heeft nog de tune van De Fabriek. Heeft hij ook gecomponeerd, hè? Tadaan. Dat ging over de opnames waren in de suikerfabriek in Halfweg.
1: Kijk.
2: Oh, serieus?
0: Ja. Ja.
1: Ik denk dat nu 60% van de luisteraars afhaakt. Want geen idee waar jij het over.
0: Nee, ik denk dat 90% het wel weet.
1: Ja, dat kan bijna.
0: Je bent ontslagen, zei Rudy Valkhagen.
1: Ja.
0: Nou goed, fijn dat u luistert trouwens allemaal. Als u opmerkingen heeft of vragen of wat dan ook, stuur een mailtje naar rickklaus@meerradio.nl. En dan krijgt u van mij een prachtig antwoord terug. En als ik er niet ben, dan doet Gerben het wel.
2: Of als u te gast wil zijn in deze uitzending.
0: Ja, wel door de ballotage.
2: Het gaat wel door de ballotage, ja.
0: Het kan even duren, maar goed. Oké, Erik Bakker, nogmaals hartelijk welkom. Wat heb jij verder met de Haarlemmermeer? Waar woon je eigenlijk?
1: Ik woon inmiddels in Bilderdam.
0: Bilderdam.
1: Ja. De mensen met een bootje kennen het wel. Het is, de Drecht stroomt door Bilderdam. Dus het is een favoriete sloepentocht als je vindt Amstel en dan de Westeinder en dan enzovoort. Dus Bilderdam tussen Kudelstaart en Lemuiden. Maar ik heb heel lang in Hoofddorp gewoond. Best wel een jaar of 20, denk ik.
0: Oké, dus je voelt je wel thuis in Haarlemmermeer.
1: Ja, zeker.
0: Goed zo.
1: Het bedrijf zit er ook en veel vrienden hier.
0: En je werk, vind je het nog steeds heel leuk?
1: Ja, ontzettend leuk. Ja.
0: Want je doet het al een tijd.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Omdat Pinhuis dan sinds 1993, dus dat is best heel lang. Maar je moet het ook zelf een beetje leuk maken, zeg ik altijd maar.
0: Klopt.
1: Dus we zijn bijvoorbeeld recent, een paar jaar geleden zijn we begonnen met wat speciale reizen. Die ik dan ook zelf begeleid. Vind ik ontzettend leuk om te doen. Dus ik ga ook 3 keer per jaar op reis met een groep.
0: Ja.
1: En dan doen we alleen maar hele speciale dingen. Eigenlijk alles wat ik kan verzinnen doen we. Dus we zijn februari vorig jaar zijn we naar Zuid-Afrika geweest. Nou, dan gaan we wel golven. Zetten we 2 weken in Zuid-Afrika. Dan golven we 4-5 keer. Maar we gaan ook naar Robbeneiland. We gaan met helikopters boven Kaapstad vliegen.
0: Leuk,
1: we gaan op safari enzovoort. We zijn naar Argentinië geweest. Dan vragen we met rubberboten onder de Iguazu-watervallen door. We gaan wijn drinken bij Moët & Chandon. We gaan tango dansen in Buenos Aires. Dus dat soort reizen, dat zijn wel een beetje de krenten uit de pap. En dat doen we nu een aantal jaar. Er is net weer een groep terug uit Vietnam, Cambodja. Ook een fantastische reis. Dus zo maak je het. Dan blijft het ook een beetje leuk houden, zeg maar.
0: En hoe werkt dat brein van jou? Is dat constant in beweging?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja,
0: ik merk het.
1: Ja.
0: Wat leuk, maar wat gaaf dat je nog zo enthousiast ermee bezig bent. En als je het zo over die reizen hebt, denk je, oh, dat vind ik leuk.
1: Ja.
0: Want het leuke met golven, voor al degenen die niet golven en luisteren. Maar wat ik dan vind met het leuke met golven is dat als je ergens naartoe gaat, dat je ook gewoon overdag lekker bezig bent. En dat je niet allemaal dingen hoeft te doen. In principe is je dag al vol.
1: Ja, het is een soort wandelen met hindernissen. Dus je zit op een mooie plek. Je bent nog een beetje sportief bezig. En je hoofd is eigenlijk alleen maar met dat golf bezig. Waardoor je helemaal loskomt van de dagelijkse sleur.
0: Ja. Mooi. En golf jezelf ook?
1: Ja, op het moment wat minder. Want ik aantal weken geleden mijn arm gebroken met skiën. Maar goed, we zijn in de herstelfase. Ja, een goede vriend van mij heeft me aangeskiet.
0: Nog steeds een goede vriend, hè?
1: Ja, hij belt elke dag hoe het gaat. Maar Ik ben op zijn ski gevallen en mijn bovenarm gebroken. Dat schijnt nog een mirakel te zijn volgens de meeste artsen, want die breekt niet zomaar. Nee. Maar het is toch gelukt. En ja, die moest weer aan elkaar gezet worden met platen, schroeven en dingen. En dus, ik zit nu in een soort herstelfase. Maar goed, een beetje chip en putten gaat weer. En over een aantal maanden.
0: En wat is je normale, wat voor handicap heb jij?
1: Ja, 15 zo ongeveer.
0: Oké, okay, dus je bent een goede golfer.
1: Nou ja, als je ziet hoe lang een golf.
0: En wat is je thuisbaan, zou ik maar zeggen?
1: Ja, de Haarlemmermeer. Ook in de Haarlemmermeer, bij Vijfhuizen. Bij de meeste mensen wel bekend, denk ik.
0: Ja, gezellige baan.
1: Ja, leuk. We gaan een nieuw clubhuis bouwen nu, is bijna klaar. Helemaal leuk.
0: Ik heb hem zien staan, tenminste in de stijgers nog. Maar wat een enorm ding wordt dat. Superleuk.
1: Ja.
0: Goed, wat hebben we überhaupt nog meer voor vragen? Zijn er ook, je hebt heel veel medewerkers.
1: Ja.
0: Maar heb je ook partners? Ben je alleen in de directie of heb je ook partners daarnaast?
1: Ja, je moet. Pinhai bestaat eigenlijk bij de gratie van de medewerkers. Want wat je zei net, dat vinden ze leuk aan. Wat ook ontzettend leuk is om te zien, is natuurlijk alle mensen om je heen die ook ontzettend druk bezig zijn om die mooie reizen te organiseren en dat allemaal de klanten naar de zin te maken. Ja. En dat hebben we ook, dat is eigenlijk een heel team, een heel hecht team, waar we dat mee doen, van jong tot oud. Dus de oudste is volgens mij bijna 68 en de jongste is denk ik 17 of 18.
0: Ja.
1: Laten we zeggen, dat is een stagiair. En dat hele spul bij elkaar, dat zorgt ervoor dat we dit al zo lang kunnen doen en dat we zo succesvol zijn. Want ja, we zijn in Nederland by far marktleider op het gebied van golfvakanties.
0: En hoeveel serieuze concurrenten heb je?
1: Ja, ik denk 2 of 3 serieuze concurrenten. Maar er zijn er wel 10. Maar je hebt heel veel mensen die zeg maar golfen en het leuk vinden om een reisje te organiseren. En die hebben wel een 06-nummer en een website.
0: Ja.
1: En organiseren dan golfvakanties. Maar goed, er zijn er wel een paar wat grotere die waar ook een aantal mensen werken.
0: Oké, okay, en stel je voor, jij hebt weer een idee om ergens naartoe te gaan. Ja. Met allemaal gekke uitstapjes. Heb je dan in je bedrijf een klankbord waar je dat tegenaan houdt? Die zegt van, ja Erik, superleuk. En Rick, je moet je telefoon uitzetten tijdens een uitzending. Dat is ook superleuk. Maar ja, je weet maar nooit wie er belt. Die staat nu uit. Dus ja, dit heb je met zo'n live uitzending. Maar heb je dan een klankbord tegen wie jij dingen kan zeggen of tegenaan kon praten?
1: Ja, zeker. Kijk, met ongeveer 40 mensen. We hebben dus zeg maar een soort MT-management team. Daar zitten 4 mensen in. Dus dat is al zeg maar een soort basis waarin natuurlijk veel dingen besproken worden en gekeken. En we overleggen dat uiteraard, ja.
0: Oké, okay. En niet alle ideeën gaan door?
1: Nee, kijk, niet alles is uitvoerbaar. En moet ook een beetje, je moet er vertrouwen in hebben. Want de partners waarmee je werkt zijn minstens zo belangrijk als wij zelf. Dus zeker als we dat soort verre reizen doen, willen we zeker weten dat we een goede partners hebben. En we hebben straks in november zo'n verre reis weer naar Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Ja, dan moet je wel weten dat het ter plekke ook allemaal goed geregeld is. We gaan in februari, maart gaan we weer Argentinië doen. We gaan nog een keer naar Vietnam. In oktober volgend jaar gaan we Japan doen. Dus, en dan moet je wel zeker weten dat de plek ook alles klopt.
0: Super.
1: Dus ik kan niet zomaar.
0: Superleuk. Goh, ben ik blij dat ik pensionado ben, zeg.
1: Ja, je kan zo mee.
0: Ik denk dat we heel veel uitzendingen van tevoren moeten gaan opnemen. Want ik ben heel veel weg.
1: Ja. Doe
0: beste,
1: het op locatie.
0: Erik Bakker. Wat is er iets wat mensen altijd verkeerd begrijpen over jou of over je bedrijf? Een terugkerend misverstand, wat je vaak moet uitleggen.
1: Ja, met name wat jij net aangaf. Dat mensen met een groep op vakantie willen. Dus die zeiden, nou, we zijn met z'n 12, we zijn 16. Doe even een leuk voorstel en dan zie ik morgen wel tegemoet.
0: Ja.
1: Zo werkt het niet. En ik zeg vaak, het is het beste als mensen zelf eerst een groepsreis organiseren. En dat allemaal zelf gaan doen. Dan krijgen ze een beetje door wat er allemaal speelt. Wat er allemaal nodig is, wat er allemaal voor geregeld moet worden voordat je een fatsoenlijke offerte kan sturen, die ook ergens op laat. Want je moet wel zeker weten dat kan. De banen, de starttijden, de vluchten, de hotels, de kamers, auto's of transfers of bussen. Ja, er komt nogal wat bij kijken. En dat is eigenlijk tegelijk dan het grootste misverstand. Mensen, ja, zo'n reis organiseren, hoe ingewikkeld is dat nou? Je mailt een hotel, of je belt ze op, je hebt een kamer, of je kijkt, weet ik veel, ergens of er een plek is. Die mensen erbij en klaar, boeken maar.
0: Het is duidelijk. Het is heel ingewikkeld en er komt heel veel bij kijken. En in mijn bedrijfstak, in de hotellerie, in de restaurants, geef ik ook altijd aan van, besef je hoeveel werk het is dat die groep nu hier komt van die organisator, wat die allemaal al heeft moeten doen en met afzegging op het laatste moment, enzovoort, enzovoort. Goed, we hebben nog een vraag. AI.
1: Ja.
0: Gebruiken jullie dat al? Of doen jullie daar wat mee? Of heb je er wat aan?
1: Ja, we zitten daar eigenlijk in dat proces. En we gebruiken dat meer en meer. Het makkelijkste is natuurlijk, of makkelijkst om het te gebruiken, is met teksten. Dus dat je bepaalde teksten, dat je zegt, we hebben natuurlijk heel veel teksten om dingen te beschrijven. Hotels, banen, voorwaarden, van alles en nog wat. Op de website, onze website zeer uitgebreide brochures. En dan is AI soms heel makkelijk om te zeggen, ja, dit is nu 350 woorden, het moet eigenlijk naar 150. En dan zegt AI, nou, wat denk je hiervan? Dus dan, en dan kan je het zelf weer redigeren. Dus dat gebeurt daar veel. De laatste tijd zijn we ook wat verder met AI. Bijvoorbeeld invoeren van contracten. Dus laten we zeggen, ik heb voorstellen, als je honderden hotels hebt, die hebben allemaal verschillende contracten en prijzen en tabellen enzovoort. Het blijkt redelijk mogelijk te zijn, zeg maar, om AI die contracten in te laten lezen en op de goede plek in een computer te zetten. Dat is zeer efficiënt. En bovendien voorkomt het ook weer fouten. AI maakt ook fouten, dus je moet AI ook wel weer controleren. Maar goed, het is. Aan die kant gebruiken we het. En we zijn nog wel verder in de toekomst aan het kijken waar we dat nog meer kunnen inzetten.
0: Duidelijk verhaal.
1: Een chatbot bijvoorbeeld, ja. Die automatisch de juiste antwoorden geeft op de juiste vragen.
0: Ik ben ook bang voor mijn positie.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: We gaan zo weer naar muziek toe. Nog één vraagje. Je hebt het heel druk. Je golft zelf, privé dan nog ook? Misschien, ja. Nou ja, half ja, privé, half zakelijk. Maar ja. Doe je nog wat meer? Heb je nog andere hobby's?
1: Ja, in principe, ik hockey nog hier. Ook in Haarlemmermeer.
0: Ook bij wie dan?
1: Bij de Reigers.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, ja. Dus wij noemen dat de recreanten. Bij de meeste hockeyverenigingen heet dat de trimmers. Dus dat gaat allemaal niet zo fanatiek als in de diverse competities. Maar goed, we hebben ook onze onderlinge wedstrijdjes en dingen. Het is heel gezellig. En vooral lekker rennen en zweten en een beetje aan sport doen. Dus dat zeker. En skiën, normaal dan.
0: Nou kijk, dus ik denk misschien thuis, wie heeft hij toch tegenover zich zitten? Dat is Erik Bakker, die golft, die hockeyt, die skiet. Maar het is toch gewoon, het is niet een kakker of zo, hè? Toch, Erik Bakker. Erik Bakker is geen kakker. Nee, het is gewoon een heel aardig gezellige
2: band.
0: Niet dat
2: ik kunnen ontdekken.
0: En dat merken we ook wel aan zijn muziekkeuze. Want je hebt plaat nummer 2. Heb je gekozen voor De Dijk.
1: Ja.
0: Prachtig. En waarom die dan weer?
1: Ja, De Dijk. Ja, het is zo zonde dat ze gestopt zijn. Ik begrijp het wel. Op een gegeven moment houdt het een keer op. Maar ik heb heel veel concerten van De Dijk gezien. Hier in de Duiker ook. Haarlemmermeer. Ook in Bloemendaal. Met het openluchttheater daar. Ja, die teksten en de lyrics. En het is dansbaar. En het is ook nog leuk om naar te luisteren. En de teksten zijn soms meer dan briljant.
0: Dans op de vulkaan, hè?
1: Ja,
0: en is dit, ik moet even nog geven, is dit de live versie of is dit de gewone versie?
2: Oh, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
0: Want er is een groot verschil, hè, tussen die twee. Want bij de live versie, dan is er ook toegevoegd A-A-O-O.
2: Ah, kijk.
0: Ja, en dat zit niet in de gewone versie. Dat merken we dan wel. Het moet komen naar het liedje, naar het zinnetje Bommen voor de Vrede. Maar hier is de meest populaire band bij onze bezoekers, onze gasten. Die wordt vaak aangevraagd. En hier komt De Dijk met Dansen op de vulkaan.
3: Onderneem het maar.
0: Ja, ja.

0: Ja, luisteraars, wakker worden. Goed zo, we zijn er weer. En wat een leuk en gezellig gesprek is dit. U krijgt er zomaar een vriend bij. En u kunt straks zeggen, oh, Erik Bakker. Ja, nee, die ken ik, Erik. Hartstikke leuk wordt het. Erik, waar gaan we het nu eens over hebben?
1: Over dit nummer nog even, Rick.
0: Heb je ook ik vroeg net verantwoording. Heb je ook nog boven jou een soort adviesraad of raad van commissarissen?
1: Nee.
0: Lekker niet?
1: Nee, lekker niet.
0: Oh, gefeliciteerd. Wat goed zeg.
1: Pinhai is een tijd AWB geweest. Sommige mensen denken dat het nog steeds van de AWB is.
0: Oké.
1: Okay. Ja, 2005 hebben we het verkocht aan AWB. Toen de tijd. En 2015 weer teruggekocht. Dus het is nu weer zelfstandig. In die tijd was het natuurlijk anders. Dan had je een hele directie en een ding. En heel veel vergaderen. Nou, dat hebben we gelukkig niet meer. Dus dus dat...
0: Ik heb daar alle begrip voor. Zeg maar.

0: Kijk, het nummer wat we net hoorden, dat is zo actueel weer. Omdat een van de coupletten is natuurlijk bommen voor de vrede, leugens om het geld. Ja, dat is veel actueler kan het niet als je ziet wat er natuurlijk in Iran recent gebeurd is. Ja, en wij moeten betalen en die had niks besteld. Ja, waar halen ze de lef en de gore moed van? Nou, kijk, dat is... Ja, veel actueler kan het toch niet.
1: Nee, maar uit je maar even hoor. Dat is helemaal goed. Gooi het er maar uit. En ik denk dat, 99% van de luisteraars dat gevoel ook heeft.
0: Ja.
1: En we leven in een hele aparte tijd.
0: Ja, en aan de andere kant de relativiteit. Dat je zegt van ja, dat gebeurt allemaal wel. Maar ondertussen moet je ook nog leven. En dat is dan weer de dans op de vulkaan. Dus ik vind het een heel mooi, nummer.
1: Goeie uitleg, prachtig. En we springen ook van in dit interview van hak op de tak. Want we willen je beter leren kennen en je bedrijf en wat je doet. En je verhouding met Haarlemmermeer. Wat voor auto rij je?
0: Ah, een BMW.
1: Een elektrische of een hybride?
0: Een hybride, ja. Eén met een stekker. Dus ik kan een stukje elektrisch en een stukje en dan de rest benzine. Ze beloven altijd wat meer elektrisch dan dat die kan natuurlijk. Maar goed, even goed kwam ik erachter dat ik toch nog 25% elektrisch rij. Ondanks
1: goed zo.
0: Dat het maar een beperkt bereik heeft. Ja.
1: Je vrienden van vroeger uit Groningen of wat dan ook, wat zouden, of misschien wel uit Emmen, wat zouden die zeggen? Wat typeert die Erik Bakker nou echt?
0: Oeh, ja. Ik denk dat ze zagen mij toen eigenlijk als een soort. Ze hadden mij ook bij de televisie verwacht als commentator voor allerlei sportuitzendingen.
1: Dat, een biljart of zo?
0: Ja, biljart, whatever. Ja. En dat komt ooit van een studentenfeest. Waar
1: Theo Komen.
0: Ja, precies. Een beetje Theo Komen-achtig. Dus die hoek in ieder geval. Ja. Maar dit zullen ze ook absoluut verwacht hebben. Of dat een van de mogelijkheden was. Ja.
1: Nou, je doet het goed met je stem, hoor. Dat zeker. En had je misschien ook wel een bijnaam vroeger? Luisteren maar 15.000, 20.000 man. Dus gooi het eruit.
0: Ik had helemaal niet zo'n gekke bijnaam. Maar goed, het was wel zo. Waar kom jij vandaan? Oh, uit het noorden. Oh, daar heet toch iedereen Stra? En dus dan was het Bakstra in plaats van Bakker. Nou ja, okay. Dat soort geinen. Dus op een gegeven moment was het Bakstra, geloof ik. Maar dan, Bakkertje was het vaak.
1: En toen je een jaar of 16, 17, 18 was, waar droomde je van? Wat was je echt toen je droom voor later van als ik een jaar of 40 ben, dan wil ik dat of dat zijn of dat bereikt hebben?
0: Ja, de grap is, ik denk eigenlijk nooit ver vooruit. En toen ook al niet. Dus toen ik 16, 17, 18 was, was ik denk vooral met sporten bezig en skiën en dingen. En dan dacht ik, nou, volgende week wil ik dat, of over een maand wil ik dat, of over een jaar. Maar veel verder, ik dacht eigenlijk nooit zo ver vooruit. Heel veel dingen zijn in die zin ook op mijn pad gekomen. En dan zie je iets, dan grijp je dat en dan pak je dat aan en dan ga je daarmee door. Ja. En zo rol je er ook een beetje in. En als je alles van tevoren helemaal uitstippelt, moet er allemaal niet in denken.
1: Nou, en zeker in deze tijden niet meer. Vroeger kon dat nog wel.
0: Kon het nog een beetje, ja.
1: Dan wist je wat zekerheid was en dergelijke.
0: Ja,
1: die Erik. Vind je het vervelend of superleuk om te werken in Haarlemmermeer? Wat een open deur. Volgende vraag.
0: Nee, ja, ik vind het zeker heel leuk. Maar, en nogmaals, wat we net al over hadden, dat heeft ook te maken met de mensen met wie je werkt. Want ik kan dus helemaal niet thuiswerken. Ik ben helemaal geen thuiswerker.
1: Nee.
0: Ik vind het vreselijk. Zit je dan in je eentje. Ik wil gewoon rondlopen. Ik wil voelen. Ik wil ruiken. Ik wil horen wat er gebeurt. Zelfs in coronatijd, ik heb geloof ik een halve dag thuis gewerkt. Toen ik begreep dat het mocht, onder voorwaarde dat je gewoon naar kantoor ging. Er zaten geloof ik met z'n 2 of met z'n 3 op kantoor. Maar ik vind dat veel lekkerder, ik wil dat voelen.
1: En stel jij, Erik Bakker, je bent de burgemeester van Haarlemmermeer.
0: Oeh.
1: We hebben een prima burgemeester, maar toch komt Erik Bakker naar voren.
0: Ja.
1: En wat zou jij heel graag, of wat denk jij, wat zou je willen aanpassen in Haarlemmermeer?
0: Oh.
1: Ja, je mag er ook even over nadenken.
0: Ik snap het.
1: Dan bewaren we hem even.
0: Ja,
1: maar.
0: Ja. Nou ja, goed, ik vind dat er op zich heel veel dingen heel goed geregeld zijn in Haarlemmermeer. Ik kwam een paar jaar geleden een lijstje tegen, dat vond ik wel grappig. Met welke gemeentes nou, waar de meeste uitkeringen enzovoort werden uitgekeerd enzovoort. En stond Haarlemmermeer helemaal onderaan, omdat iedereen hier werkt.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk niet helemaal zelf, mensen die niet werken en niet kunnen werken. Er zijn alle redenen voor ik alle mensen tegen schenen schop. Maar in ieder geval, Haarlemmermeer is een heel bedrijvige gemeente. Vanuit de geschiedenis is het ook wel heel grappig, vind ik, Haarlemmermeer. Want toen het ooit droog malen is, wilde werkelijk niemand de Haarlem meer hebben, die modderpoel.
1: Dat klopt, ja.
0: Want het is aangeboden in Haarlem. En Haarlem zei, nou, poef, hoeven we niet. Nee. En toen is het naar Leiden aangeboden. Nee, joh, poef, die rommel hoef ik er ook niet bij. En die modder. Nou, van Lieverlee is het toen maar een zelfstandige gemeente geworden. En inmiddels is het geloof ik de meest bedrijvige gemeente van Nederland.
1: Ja, het economisch.

0: Ja, denk
1: en,
0: hard,
1: en we hebben Schiphol erbij natuurlijk.
0: Ja, vliegveldje. Ja. Ja. Dus ja.
1: Maar wat goed dat je, want we hebben Elise van het Historisch Museum, of nee, van de Krukjes Museum, ja. hebben we hier over de vloer gehad. En die heeft ons helemaal bijgesproken over het ontstaan van Haarlemmeer. Een bijzonder interessante lezing was dat. Ja. En dat kunt u terugvinden op uitzending Gemist bij Meer Radio.
2: Ja.
1: Zo zeg ik dat toch goed, hè? We gaan van links en naar rechts. We gaan over naar de bitterballenvraag. Die bitterballenvraag, daar hebben we ook een jingle van. Die komt er zo aan.
3: Onderneem het maar. De bitterballenvraag.
1: Ik wou zeggen, neem een lekker bitterballetje.
0: Ja, die is ver te zoeken hier.
1: Ja, nee, die ligt er absoluut niet. Maar moeten we wel gaan doen ook, echt die bitterballen. Want ik heb wel zin in een bitterballetje.
0: Ja, bel Jos.
2: Ja, toch wel de tijd ervoor.
1: Ja, ja, donderdagmiddag. En voor de mensen die in de auto zitten, ja, jammer. Wie in de regio verdient een standbeeld? En je mag hem neerzetten waar je wil. En je mag ook uitkiezen wie je wil.
0: Een standbeeld.
1: Maar dan mag je... Ook als je zegt, ik wil er even over nadenken, dan krijg je 4 minuten de tijd. Want dan gaan we nog even muziek draaien zo.
0: Oké, ik ga er wel even over nadenken.
1: Dan ga je even over nadenken. Ja. En als je een ondernemerswet of regel mocht afschaffen. Er mag ook iets op belastinggebied zijn. Welke zou je dan het liefst willen afschaffen?
0: Oké, nou, dan gaan we daar ook even over nadenken.
1: Oké, dat zijn twee. wat mis jij in Haarlemmermeer? Dat is 3, om erover na te denken. U hoort dat allemaal straks, de antwoorden hoort u zo. Hè? Maar u kunt thuis zelf ook even nadenken. Heb je wel eens een enorme blunder begaan?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Denk daar ook maar even over na.
0: Wat een goed interview.
1: Maar die 4 vragen, die vergeten
0: die
1: we niet.
0: Terug,
1: die gaan
0: terug.
1: We straks beantwoorden. Ja. We gaan eerst even naar de Achterhoek. Naar Benny Joling. Ja, die had natuurlijk een geweldige hit. Ik weet niet meer uit welk jaar, maar dat zoeken we wel op zo. Oerend Hart, die heb je aangevraagd. Heb je daar wat mee?
0: Nou ja...
1: Rij je motor of zo?
0: Ik rijd geen motor, maar in mijn jeugd, zullen we zeggen... in het oosten van het land was wel eens wat Drenthe. En hij komt natuurlijk niet uit Drenthe.
1: De buurt van Doetinchem kwam die, hè?
0: Precies, dus...
1: En we kicken op Pien in de box, hè?
0: Ja.
1: Wat?
0: Maar het was toch wel... die tijd was toch wel een bekend nummer. Het is een van de weinige nummers die ik woordelijk... de lyrics van ken. Mijn dochter vindt het altijd erg leuk om allerlei spelletjes te spelen. En dan, als we dan een spelletje spelen waarbij je muziek moet raden en dit en dat. Nou ja, dan komt deze ook om de hoek. En is dan een van de weinige nummers die ik ken. Dus ik ben daar ontzettend slecht in. Maar deze komt vaak naar voren. Dus deze hoort een beetje bij mij. Met name omdat, wat ik zeg, tijdens die spelletjes. Dan, als dan dit nummer naar voren komt. Dan,
1: Nou, Gerber, start de motoren maar.
0: Ja.
4: Ik zeg oeh. Ik zeg

0: Ja, dat was hem dan normaal. En oerend hart, helemaal vanuit de Achterhoek.
1: Ja.
0: Heerlijke muziek. Nou, ik hoop dat u het net zo gezellig heeft thuis als wij hier in de studio. We zitten met Erik Bakker van Pin High. En dit is nog steeds het programma Ondernemend Maar. We hebben een paar antwoorden nodig. Als een standbeeld. Oh ja. Voor wie zou jij een standbeeld in Haarlemmermeer willen neerzetten?
2: Ja, ik ben niet zo heel erg van persoonsverheerlijking. Maar ik vind wel, één dame springt er wel bovenuit. En dat is al wel lang geleden, maar goed. Die heeft in ieder geval gewoond in Haarlemmermeer. Is hij volgens mij ook begraven in Haarlemmermeer? Fanny Blankers-Koen.
0: Ja,
2: ja. Ja, vind ik wel een heel bijzondere
0: Fanny
2: sport.
0: Fanny Blankers in 1948 had ze tijdens de Olympische Spelen 4 gouden medailles.
2: Ja, geweldig.
0: En daarnaast op de Europese kampioenschap in 46 en 50 5-maal goud. En dat in die tijd. En dat voor een moeder.
2: Ja, ze was moeder toen.
0: Geweldig.
2: Ja.
0: Nou, dus dat is een mooi standbeeld. Ja. Waar zitten we die neer?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk Dick Trom al op de een of andere manier. dus op een ander pleintje.
0: Ja. Ja.
2: Nou, leuk. Misschien voor het nieuwe stadhuis, u weet.
0: Ja, ja, dat we toch een beetje gezelligheid daar gaan brengen.
2: Ja, want dat is eigenlijk de volgende antwoord bijna.
0: Ja, op welke vraag? Wat als burgemeester zou je graag aan willen passen in Haarlemmermeer?
2: Nou, die gezelligheid, dat is precies, denk ik, het grote manco in Hoofddorp. Ja. Ik zeg altijd, als het in Hoofddorp gebouwd, als men iets wil bouwen in Hoofddorp en je wil een vergunning aanvragen, zorg dat het vierkant groot en grijs is,
0: ja,
2: dan krijg je een akkoord.
0: Ja.
2: Dus vierkant groot en grijs, dan is het goed. En dan ook de pleintjes zijn vierkant groot en grijs. En ja, dat is wel een gemiste kans op heel veel plekken met ontwikkeling. Want het had best wel wat gezelliger gekund, zeg maar.
0: Wij willen sfeerbeheer in Haarlemmermeer.
2: Ja, maar goed, als je dan dat winkelcentrum toen het neergezet is en dan aan één kant wat restaurants met terrassen en aan de andere kant een paar appartementenblokken en dan alle bussen daarvoor langs laten rijden. Ja, dat is nou niet een recept voor sfeer en gezelligheid. Als je aan drie kanten kroegen zet of iets, of op gebouwen dat het een beetje beschut is, ja, dan heb je natuurlijk al veel meer kans dat het gezellig was. Het
0: klopt helemaal. Ja. En vroeger bij een winkelcentrum was vroeger op zondag dicht ook nog. Hè? En 's avonds is er natuurlijk ook niet veel leven. Dus, ja. Maar goed, duidelijk verhaal. We hadden nog een vraag. Even denken, een ondernemerswet, als je die mocht afschaffen, welke zou je dan afschaffen?
2: Ja, dat is een lastige. Waar ik zelf wel eens mee te maken heb, is in het geval van dat mensen op het moment als je de papieren rompslomp die je hebt als iemand binnen jouw bedrijf ziek wordt.
0: Kort antwoord.
2: Zonder dat je er wat aan kan doen. Dat gebeurt. Ja, dat is toch wel een ding wat een hoop hoofdbrekens is.
0: Dames en heren luisteraars, onze gast was, en hij zit hier nog steeds tegenover mij, Erik Bakker van Pin High Golf Travel. Wij danken u ontzettend voor het luisteren naar Ondernemend Maar. Gerben Kersen, dank voor de fabelachtige techniek.
3: Graag gedaan.
0: En Erik, superleuk dat je in de studio bent geweest hier. Nou, we hopen je nog vaak te zien voor de luisteraars thuis. U heeft een vriend erbij. En dat is Erik Bakker van Pin High Golf Travel.
2: Ja, dank voor de uitnodiging. Ja.
0: Yo, Rick Laus, de groeten. En laat wat horen op rickklaus@meerradio.nl. Goedemiddag!

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: En dat zijn Long to Learn and the Shakers. Goedemiddag en welkom bij deze maand van het jaar. Vandaag aflevering 1928. En we gaan terug naar
1: juni
2: 1978.
0: En dat is de maand van het jaar waarin Long to Ernie and the Shakers, dus nummer 6, staat in de Nederlandse hitparade van 24 juni 1978. Met de Golden Years of Rock'n'Roll. En nummer 1 in Engeland, de hele grote hit van Olivia Newton-John en John Travolta. Dit is vanaf 17 juni, 9 weken op nummer 1 daar. You're the one that I want.

0: met mijn derde.
1: Juni 1978, Henk Wijngaard heeft de allereerste hit te pakken met de Vlam in de Pijp, nummer 6 in Nederland op 10 juni 1978. En voor Henk hoorde je Andy Gibb, de jongste teller van de Gibb Brothers. Die staan met Shadow Dancing op nummer 1 in Amerika. Vanaf 17 juni, 7 weken lang op nummer 1 daar.
2: Hoi Tom, hey. Hier Jordi Bloem.
1: Jordi.
2: Wat is het weer in de maand van het jaar?
1: Juni 1978 is een maand die gelijk goed begint met 28 graden. Maar de rest van de maand valt het flink tegen. Valt de zon. In plaats van de normale 209 uur schijnt ze maar 167 uur. De maand heeft maar 5 zomerse dagen met een temperatuur van boven de 25 graden. En gemiddeld is deze maand van het jaar een halve graad te koud. En hoeveel het regen die naar beneden komt is 72 mm.

0: Recht toe, recht aan muziek met Status Quo. Maar ze hebben wel een grote hit te pakken in Nederland, hoor. Ze komen binnen op nummer 29 op 17 juni. Het laatste 7 met Hold Your Back. En Bonnie Tyler staat met It's a Heartache nummer 3 in Amerika op 24 juni. Het is haar eerste hit in Amerika. En Goldie, de Engelse groep Goldie, hoorde je met Making Up Again. Nummer 7 in de Engelse hitparade in de maand van het jaar.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: Tom Lomberg had ook het grote archief in mijn beeld en geluid in Hilversum. En vond dit authentieke wereldnieuws uit juni 1978.
2: Het document dat u vandaag wordt aangeboden is bestek 81 geheten. Erop gericht niet alleen de problemen van vandaag en morgen meester te worden, maar dat erop gericht is onze welvaartsstaat vormt te behouden in een beleid op middellange termijn en de daarin passende sociale zekerheden.
3: In België hebben de besprekingen over bezuinigingsmaatregelen voor een kabinetscrisis gezorgd. Op dit moment is premier Tindemans bij koning Boudewijn om zijn ontslag aan te bieden.
4: Minister Gardeniers van CRM staat onder zware druk van het CDA en van de Partij van de Arbeid om Veronica niet met ingang van 1 oktober de C-omroepstatus te geven. De Omroepraad heeft gisteren geadviseerd om hiermee te wachten totdat uit een onderzoek blijkt dat Veronica geen commerciële bindingen heeft. De minister is vast van plan om desondanks Veronica de C-status te verlenen.
5: This is Liz Mitchell of Boney M. And here is one of our hits on the month of the year.

0: Rivers of Babylon van Bonnie M. Een gigantische hit in Europa. Nummer 1 in Engels hitparade ook vanaf 13 mei en 5 weken lang daar bovenaan.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: De orchestrij van Veen bestaat 10 jaar. En de Van der Berglaan in Hoofddorp is in beroering. Komen er nu wel of geen puntdaken op de platte huizen? En Haarlemmermeer blijkt na de verkiezingen van 31 mei gemiddeld 78% rechtser te zijn geworden dan de rest van Nederland. Hier is Jerry Rafferty met Baker Street.

De Jerry Rafferty met Baker Street. En dit keer staat hij nummer 2 in de Amerikaanse hitparade van 24 juni 1978. En daarna kwam Suzy Quatro met If You Can Give Me Love. Nummer 4 in Nederland op 24 juni. En Miss You van de Rolling Stones, nummer 3 in Engeland op 17 juni 1978. En er rijden in Nederland in de maand van het jaar 4 miljoen 56.000 personenauto's. Een liter normale benzine, 1 gulden 1, super 1 gulden 8, diesel 64,8 cent. En LPG, dat heb je al voor 44,6 cent. En dit is Chic met Everybody Dance. Jousa, jousa, jousa.

0: Meer Radio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: De maand van het jaar.
0: Dit is Meer Radio.
1: Tom van Dranen. Meer Radio.

0: Dat is de Patti Smith Group met Because Tonight, een nummer van Bruce Springsteen. Nummer 7 in Engeland op 3 juni 1978. En die hoorde in naar Chic met Everybody Dance. Nummer 38 maar in Amerika, ook op 17 juni.
1: De maand van het jaar.
0: Zit erop voor vandaag, aflevering 1928. En we gingen terug naar
1: juni
2: 1978.
0: En straks naar het nieuws van 3 uur. Veel plezier, hè, met Esther Burry in Meer Hollands. En ik heb er nog eentje voor je. Dat is deze van Modest Finest, nummer 7 in Nederland op 24 juni. Dit is The Piece of the Rock. Fijne dag verder. Hoi!

0: vallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Esther Burry met Meer Hollands.

0: het allerbeste van eigen bodem. Dit is Meer Hollands met Esther Burry.
1: Een hele goede middag. Welkom bij aflevering 904 van Meer Hollands. Met natuurlijk oude en nieuwe muziek. We gaan terug naar 1974 met een zomerse Vlaamse klassieker. En begonnen met de zomerhit van 2006. Guillermo en Tropical Danny met Toppertje. Dit is de allernieuwste van Amar, Stem in je hart.

0: Hallo, ik ben Peter Beense, hier op Meer Radio.
1: Ik denk nog vaak aan Willem,

Een waarheid als een koe. Alles draait om geld. Deze single van Peter Beens is alweer 8 jaar oud. In Meer Hollands aflevering 904 is dit de allernieuwste van Bob Offenberg. Nergens anders.

de vuilnismand. De schootkantoor, hebba, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hots het bots naar buiten.

Het was afgelopen week zo'n lekker weer dat wij Hey Hey Het Is Zomer van Luc Bral als Vlaamse klassieker uit de kast hebben getrokken. Hij maakte het nummer in 1974. En deze week hebben we de nieuwste single van Simon Keijzer nog eens uit de computer getoverd. Wat moet, dat moet.

Na Simon Keizer bleven we even in Volendam voor Canyon. Met een liedje dat door velen wordt beschouwd als het volkslied van Volendam. Uit 1981 was dit Mooi Volendam. Van Volendam gaan we naar Haarlem, want daar komt J.J. Bauer vandaan met Ik kan het niet alleen. Ja.

Jammer dat hij gaat stoppen, maar Harry Jekkers laat heel wat mooie en leuke muziek na, zoals deze, De Leugenaar van Klein Orkest. En het komt van een LP uit 1985, Roltrap naar de Maan. En hier is Louietje Dame met De Zon in Mijn Leven.

0: We gingen in meer Hollands terug naar 1981 met de BB Band. Stille Willy was hun enige hit.
1: Hallo, dit is Jeffrey Hezen in Meer Hollands op Meer Radio.
0: En dit is de nieuwste zomerse single van Jeffrey Hezen, Loco.

0: Het land van Maas en Waal. Van Maas en Waal. Van Maas en Waal.
1: In februari 1967, nummer 1 in Nederland. Maar het komt van het album Voor de Overlevende uit 1966. Het land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot. Patrick van Ons droomt van een zonnige vakantie in Saint-Tropez.

0: Hollands Facebookplaat.
1: Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan.

altijd stil. Nou ja, ik ben vandaag alweer tevreden. Vooral wanneer je nog wat extra's wil. Wat doen we? Op z'n front.

Ik doe wat ik doe van Astrid Nijg uit 1973. Daarvan kun je de hoes en natuurlijk de speellijst van deze Meer Holland zien op onze Facebookpagina. Alweer een nieuwe van Frank Verkooyen is er verschenen. Hier is de sympathieke Brabander met Geweest is geweest.

0: dus ik besta.
1: Het goede doel met Ik dans dus ik besta kwam uit in april 1986 en was goed voor een 29e plaats in de top 40. En tot zover aflevering 904 van Meer Hollands. Gemaakt door Ton van Dranen en Esther Bury. En de laatste voor vandaag is de Hoofddorpse zanger Daan Kok met Ik red het wel alleen. Fijne zondag verder en heel veel sterkte met de warmte. Goedemiddag!

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Zo zondag met Niels Oleijerhoek.

0: Miles Away of een Bach op deze zondagmiddag.
1: Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag.
0: Ja, daar moet ik natuurlijk even wennen, hè, want ja... Wat heb je als je eigenlijk eindelijk een keer op zondag mag zitten hier bij Meer Radio? Ja, dan moet je natuurlijk toch even wennen, hè, want ja, vrijdag, zaterdag, dat ken ik wel. Ik heb ook nog wel eens een keer een andere dag gehad, maar zondag, nee... Ja, de zondagochtend wel eens een keer, maar dat is toch anders, vind ik. Nee, dit is de zondagmiddag. Het is 4:10 op deze zondagmiddag, zondag 28 juni. Ik zeg goedemiddag. En leuk om dat ook een keer te mogen zeggen, want goedemorgen en goedenavond, dat gaat me vaker af. Dus ja, dat is toch wel, ik vind het een bijzonder moment, heb ik gewoon nu al, dat ik goedemiddag mag zeggen. Hè? En dat om 4:00 middags, op deze mooie zondag, want ja, het is best lekker weer vandaag. Het is ook alweer bijna het einde van het weekend en dat is misschien ook wel vervelend, maar goed. Ja, het is ook een bijzondere week geweest, want we hebben extreem weer gehad. Misschien moet ik dat dan wel als toch wel hetgeen wat ik vooral heb meegemaakt deze week. Het was zeer warm. Nou goed, we gaan hopelijk dat nog een klein beetje doorzetten door de komende 2 uur. Lekker, relaxed, zo zondag te doen hier op Meer Radio. En ik ga mijn best doen om Peter goed waar te nemen.
2: Meer zomer.
3: Meer zomer.
1: Niels Olijerhoek. Meer Radio.

Madonna, en ja, dat vind ik ook wel een beetje zomerse plaat. Hè. Deze zondag, zondagmiddag moet dat kunnen. Papa, don't preach. Aan de andere kant, ja, het is toch ook wel een beetje de dag van de Heer. Hè. Zondag, de kerkdag. En dan is misschien deze plaat weer niet helemaal... Ah, goed, daar gaan we niet te lang over door. Dat lijkt me gewoon beter om dat niet te doen. Zondagmiddag, daar luister je naar. Ja, ik blijf het bijzonder vinden. De Tramps hoorde je ook nog en Shout. En op zondagmiddag heeft Peter heeft daar altijd een mooi dingetje. Die heeft namelijk het zomers kwartiertje. Hey, dat is leuk, zeker in deze tijd. Is dat natuurlijk leuk, want het is zomer. Hè? Het is officieel zomer. Dus het zomers kwartiertje. Dus ja, de grote vraag is, heb jij nog 3 fijne zomerse hits? Je mag ze maar laten weten. Stuur het naar studio@meerradio.nl. Laat even weten wat zijn jouw favoriete zomerhits. Vind ik altijd leuk. Überhaupt vind ik het leuk als ik berichten krijg, hè? Maar dat is standaard. Maar voor dit is dat toch ook wel belangrijk, hè? Want anders dan gaan we misschien allerlei dingen doen, ja, die nergens op slaan. Dus laat het maar weten. Wat zijn jouw... geef mij gewoon jouw zomerse 3 platen voor het zomerse kwartiertje. Zodat we dat zo meteen zo rond de klok van... Nou, pak een beet. 5:10 over 4:30 voor jou kunnen draaien. Draaien we 3 zomerse platen op een rij. En dan moet het goed komen. Laat het maar weten. Het zomerse kwartiertje sturen. Stuur het naar studio@meerradio.nl.

Boema's. Oftewel Van Dikhout en Akda en de Munnik. Hebben een periode gewoon opgetreden, een aantal hele leuke hits gemaakt. En ook niet zo heel lang geleden hebben ze natuurlijk een soort van revival gehad. Maar nog steeds fijne muziek. Want ik vind beide ook goed, moet ik zeggen. Maar kan ook aan mij liggen natuurlijk. Hey, zondagmiddag bijna 16:30. Na 16:30 hebben we hem hoor. Dat zomerse kwartiertje. Mocht jij nog favoriete zomerhits hebben, laat ze zo snel mogelijk weten. studio@meerradio.nl. Wat zijn jouw favoriete zomerhits? Dan gaan we het straks voor je draaien zo aan de andere kant van 16:30. Ik zeg zo rond, 16:55. Dan krijg je hem van mij. Dan krijg je het zomerse kwartiertje met alleen maar echte zomerse platen. Waarbij je natuurlijk aan van alles kan denken. Hè. Maar ik laat het me weten. Zomerse kwartiertje. Zet even in het onderwerp, dan kan ik het sneller zien. Maar stuur het naar studio@meerradio.nl. Voordat het allemaal zover is dat we het echt gaan draaien, dat zomerse kwartiertje, heb ik straks eerst nog de headlines van het nieuws voor je. Word je bijgepraat over alles wat er is gebeurd. En daarna gaan we dus toch een beetje ons klaarmaken voor dat kwartiertje. Dus je hebt nog pak een beetje een minuut of, even denken, kleine 10 minuten. Dus wees er snel bij, want dan kunnen we hem gewoon meenemen voor dat zomerse kwartiertje. Ik heb er gewoon echt zin in. Op zondagmiddag is dat toch wel heel erg leuk dat je dat soort dingen kunt doen. Hè? Dat is, daarom is het gewoon zo zondag. En dat is wel heel erg fijn. Voordat we naar de headlines van het nieuws gaan, eerst nog Avicii samen met Sandro Cavazza. Dit is op Meer Radio, Without You.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriek deuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Afgelopen weekend stonden ze nog op Pinkpop. Ik heb het over de Foo Fighters en je hoort ze nu met Learn to Fly aan het begin van de tweede half uur.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag.
0: Ja, haha. Leuk, geluid ook hier. Op je radio tot 6 uur. Jawel, ik moet even wennen aan de tijden. Het is toch weer eens wat anders dan 8 tot 10, zeg maar. Wat toch meer een beetje in de gewenning ligt tegenwoordig. Op vrijdag en op zaterdag, dan is dat toch makkelijker. Maar nu moet ik zeggen van 4 tot 6, Zo Zondag. Peter is lekker even een weekje andere dingen aan het doen. Dus ja, ik ga het proberen voor hem waar te nemen. En ik ben vanaf 4 uur hier bezig en ik doe me echt mijn uiterste best hoor. Om het zo goed mogelijk waar te nemen. Dat is ik doe mijn stinkende best. En een van de dingen die Peter natuurlijk voor mij voorbedacht heeft is... we hebben het zomers een kwartiertje bij Zo'n Zondag. En laten we dat dus ook deze week doen. Dus gaan we ook doen. Hè? Het zomers een kwartiertje gaat er aankomen. 3 heerlijke zomerse platen. Door jou bedacht. Ik heb de oproep net al gedaan. En best wel wat reacties binnengekregen. Het is echt leuk. Het is allerlei verschillende platen. Van oud tot nieuw tot... we hebben een beetje... Ik heb een beetje gekeken dat ik de meest aangevraagd... Al is dat natuurlijk moeilijk, hè. Maar ik heb er gewoon een selectie uitgemaakt. En die ga ik voor je draaien. En onder andere Ruben vroeg deze aan. Een plaat van Emma Heesters samen met Rolf Sanchez. Van de beste zangers Paul Vidarte. Hoe zomers kan hij zijn? Een mooie zangeres met een soort van Spaanstalige zanger. Ja, dan heb je al snel de zomer in je bol. Dit is het.

Dit is toch lekker, hè? Oh, zomerse platen op de radio. Je hoorde Omi Cheerleader. Het was een plaat die aangevraagd werd door Paula. Daarvoor Rigera en Vamos a la Playa. En Paul Ofidarte van Emma Heesters en Rolf Sanchez was de eerste. Het waren de eerste drie van dit zomerse kwartiertje. En ja, ik zat maar bedenken. We begonnen, om even precies te zijn, even denken, ongeveer 10 minuten geleden. Ietsje langer. Ik denk, nou, dan moeten we er nog een plaat bij trekken, want ja, anders is het geen kwartier en dan krijgen we daar weer over. Ja, jij doet maar 10 minuutjes in plaats van een kwartier. Dus we hebben er nog eentje voor je klaarstaan. En als je het hebt over echt zomerse platen, dan valt deze daar zeker ook in. Dus ja, nu op de radio. Een plaat waar we zeker ook blij worden. Een plaat die past in het zomers kwartiertje. Je laat ze horen op de radio. De mannen en vrouwen van de Gypsy Kings. Ik zeg, hoe zomers wil je het hebben? En hoe groot is de kans dat jij nu een zomers gevoel krijgt? Ik zeg, mega! Als je het nog niet had, met dat mooie weer.

dat met deze dan wel het zomerskwartiertje echt helemaal zomers afgelopen is. Je hoorde de Gypsy Kings en Bamboleo aangevraagd door Dennis, die dat toch wel een hele fijne en zomerse plaat vond. En hem ook deed denken aan zijn vakantie waar hij al geweest is. Want ja, die was al op vakantie geweest, zei hij erbij, in Spanje. Nou, dan kan ik me wel voorstellen dat je dit een leuke plaat vindt. Tot over het zomerskwartiertje voor deze week. Volgende week bij een nieuwe Zo Zondag. Dan is Peter er weer en dan zal er vast en zeker ook weer een zomerskwartiertje zijn. Er is mij om tegen jou te zeggen dat het ook wel weer bijna 5 uur is. En dat betekent dat we zo dadelijk naar het nieuws van 5 uur gaan. Daarna snel bij je terug met uur nummer 2 van Zo Zondag.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Journaal. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Zo zondag met Niels Oleijerhoek.

woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: heerlijk dit. Paul de Leeuw, ik heb je lief op deze zondag.
1: Zondagmiddag. Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag.
0: Ja, tot 6 uur op deze zondagmiddag, 28 juli. Olijer ook hier tot 6 uur. En ja, het is, ik begin er steeds meer aan te wennen hoor. Dat, dat ik hier op een middag zit tussen 4 en 6. Dat is toch ook wel een keer leuk. Waarnemend voor Peter. Want Peter die is aan het genieten gewoon van een vrije zondag. Dat kan ook wel eens zo zondag. Dus ook deze zo zondag. Wat een toepasselijkheid hier. Nee, goed. Dat is wat we gaan doen. Dus ja, ik ga gewoon waarnemen. En ik ga mijn best doen. Onder een heerlijke zondagmiddag dit tweede uur nog van te maken. Met onder andere natuurlijk veel lekkere muziek. Hè? Guus Meeuwis, ik zie Queen samen met David Bowie, Little Klein en Samuel Welt komen ook langs. Ed Sheeran en we beginnen zo dadelijk met een plaat waarvan ik... Ja, dat vind ik, is gewoon een beetje guilty pleasure. Ray komt eraan namelijk. En Where Is My Husband? Verder natuurlijk. Zo dadelijk gaan we ook even kijken naar de dag van. Ja, 28 juni. Wat is het voor dag van? Ik ga het je straks vertellen. Dus weet dat dat er aankomt over. Pak hem bij de minuut of 10. Voordat het allemaal dus zover is, eerst die plaats. Wat mijn guilty pleasure is, Ray komt eraan. Dit is met Where's My Husband.
2: Meer zomer.
1: Niels Olijerhoek.
3: Meer radio.

One Moment in Time. Whitney Houston op de radio. Wat een mooie plaat is dat toch. Daarvoor Cowboy Girl van Ed Sheeran. En die hele leuke Where Is My Husband van Ray. Ik word daar vrolijk van, ik weet het niet. Ik heb geen husband, maar eerder een wife. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Zo zondag, op de zondagmiddag hier van 28 juni. En ja, dan kijken we ook eventjes naar de dag van, hè. Want ja, wat voor speciale dag is het vandaag? Het is vandaag, jawel, je zou het niet geloven, de dag van de digitale toegankelijkheid. Toegankelijkheid is een belangrijk onderwerp. Maar online wordt dat ook nog wel eens over het hoofd gezien. Toch is het zeker in dit jaar belangrijker dan ooit om websites en apps in te richten voor slechtzienden, blinden en iedereen met een beperking. Daar wordt dus jaarlijks bij stilgestaan op 28 juni. En daarmee is dit uitgeroepen tot de dag van de digitale toegankelijkheid. Wel, het is natuurlijk heel belangrijk, hè, dat iedereen leuke dingen kan, of leuke dingen, dat belangrijke dingen kan doen. Want je moet steeds vaker, moet je dan toch wel een DigiD of een, nou ja goed, allerlei andere dingen hebben. Dus ik vind het belangrijk dat er ook aandacht aan besteed wordt. Ik vind het goed dat dit een dag van is. Ik kende hem nog niet, moet ik je ook zeggen. Maar ik vind het toch wel goed dat die bestaat. Ik vind het ook wel grappig eigenlijk, de dag van. Nou zie ik hier ook dat het ook vandaag de dag van de internationale caps lock is. Dan hoor ik je vragen van, ja, wat de fuck is dat? Internationale caps lock dag komt voort uit een internetinitiatief van mensen die eens lekker van zich af wilden schreeuwen. Meestal wordt het als irritant ervaren, maar eigenlijk is caps lock natuurlijk de cruise control for cool. Nou, die vind ik dan toch wel heel erg leuk natuurlijk. En tot slot is er volgens mij ook nog een derde variant op deze 28 juni. Dat is de internationale touwdag. Wat dat dan weer is. We zijn geen wiskundigen, we schrijven stukjes, cijfers. Daar moet u bij ons niet mee aankomen. Wiskunde lieten wij op de middelbare school vallen zodat het kon. Daarom snappen we niet precies hoe het zit met de internationale touwdag. Maar de oprichter ervan maakt één ding duidelijk. Pi is fout. Het moet vervangen worden door touw. Nou ja, goed. Daar ben ik vooral helemaal niet in thuis. Maar het is wel grappig. Touwdag. Drie dingen op één dag. Dat is eigenlijk best wel veel. Dus caps lock dag, touwdag. En het is dag van de digitale toegankelijkheid. Nou, wat een geweldige dag. 28 juni. Dat is de dag waar wij vandaag op leven. En dan moet ik dit doen. Ja.

Antoon en de enige op de radio op deze zondag zorgde ervoor dat het bijna 17:30 werd alweer. En ja, de tijd gaat hard, omdat het natuurlijk gezellig is. Hè? Want het is zo zondag en dan maken we er gewoon het beste van en doen we gewoon alleen maar gezellige en leuke dingen. Zodadelijk om 17:30 heb ik voor je de headlines van het nieuws. Daarna snel bij je terug met het laatste deel zo zondag. Daarin gaan we nog even kijken of we nog wat muzieknieuws kunnen vinden. Gezelligheid. En we hebben ook nog lekkere muziek van onder andere Gwen Stefani, Guus Meeuwis en Queen samen met David Bowie.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek? En schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Zo zondag met Niels Olijerhoek.

0: Leuke muziek op de radio met The Police en A Message in a Bottle.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag.
0: Ja, tot 6 uur nog Zo Zondag hier op de radio. Deze keer geen Peter, maar wel Niels hier tot 6 uur dus. Die waarneemt en ja, ik heb mijn best gedaan. Ik heb al 1,5 uur mijn best gedaan. Dus ik ga dat in dat laatste 1,5 uur zeker ook nog doen. Straks onder andere even wat muzieknieuws. We gaan even kijken of er nog wat ergens uit de wereld te halen valt over de muziek. En we hebben natuurlijk ook nog muziek voor je. Onder andere Gwen Stefani, Guus Meeuwis en Queen samen met David Bowie komen langs. En we beginnen zo dadelijk met Little Kleine samen met de ster van het moment. Hè? Samuel Welten. In dit geval dan met Maak Me Nou Niet Gek. Je gaat hem zo horen. Gezelligheid is er dus zeker tot 6 uur op deze zondagmiddag. Die ja, best wel een lekkere zondag was. Dat moet ik er dan ook natuurlijk wel bij zeggen. Goed, snel door met muziek. Ze komen eraan hoor. Leo Kleine en Samuel Welten.
2: Meer zomer.
3: Meer zomer.
4: Niels Olijen.

0: niet gek.
1: Zondagmiddag.
2: Zondagmiddag.
1: Het complete zondagmiddaggevoel. Zo zondag. Meer radio.
3: Met Niels Olijerhoek.

blijft toch een mooie plaat. Mooie plaat. Queen en David Bowie. En Under Pressure op de Meerradio zondagmiddag. Want ja, daar luisteren we natuurlijk naar. Daarvoor Little Kleine samen met Samuel Welten en Maak Me Nou Niet Gek. En dat is het moment dat we gaan kijken naar wat muziek, nieuws en ja, eventjes het bruggetje maar meteen. Little Kleine, die hadden we natuurlijk net op de radio. En er is nieuws voor hem. Hij krijgt namelijk een nieuwe documentaire serie op Prime Video. Driedelige reeks Little Kleine terug verschijnt op 6 juli hier in Nederland en België. En dat maakte de streamingsdienst woensdag bekend. De serie volgt Jorik Scholten, zoals hij natuurlijk in het echt heet, tijdens een periode waarin zijn carrière opnieuw in de lift zit. Zo bracht Scholten eerder dit jaar zijn succesvolle album Fuck Kleine uit. Ook komt zijn optreden in het Olympisch Stadion voorbij. Het is niet de eerste documentaire over de rapper. Eerder verschenen al de documentaires Jorik en Little Kleine Geen Rem op Prime Video. Ja, en hij heeft daarna natuurlijk ook nog voor allerlei dingen daarvoor heeft hij allemaal gehad. Daarnaast werkt de streamingsdienst ook aan een concertdocumentaire over de 31-jarige Scholten in Live Kleine. The Morning After wordt hij gevolgd tijdens zijn optreden in het Olympisch Stadion. Nou, dat is natuurlijk wel leuk. En ja, hij is gelukkig weer. Het is rustig in al die andere dingen rond hem. Hij heeft natuurlijk al toen met Jamie Vaas heeft hij al die ellende gehad. Maar dat is gelukkig allemaal rustig en fijn. Ja, en daar worden we dan natuurlijk wel weer heel erg blij van. Ander nieuws nog eventjes. Call Me Maybe, zangeres Carly Rae Jepsen gaat een nieuw album uitbrengen. Dubbel album getiteld Day and Night zal verschijnen op 18 september. Dus we moeten nog even wachten. Maar dan komt er dus een nieuw album van Carly.

Carly Rae Jepsen. Nou, dat is toch wel leuk. Goede zangeres trouwens. Ja, ik vind het een leuke zangeres ook trouwens. Maar dat ja, mag ik zeggen. Ja, dat mag ik zeggen. Dus dat doe ik dan ook bij deze. Dat een leuke zangeres is. Zo zondag tot 6 uur. Het is niet heel lang meer. Maar we hebben nog wel een paar fijne platen voor je. Waaronder deze. Dit is Guus Meeuwis en De Weg.

0: straks dood.
1: Mooie muziek van Guus Meeuwers op deze zondag. Zorgde direct voor dat we aan het einde kwamen van deze zo-zondag. Ja, ik hoop dat ik het een beetje goed gedaan heb en dat Peter tevreden is met zeg maar mijn bijdrage. Mijn waarneming op bij deze zo-zondag. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om hier te zitten tussen 4 en 6. Ik wens je veel plezier zo dadelijk met meer magazine aan de andere kant van 6 uur. En volgende week is Peter er weer om dan zijn bijdrage te leveren. Voor nu zeg ik gewoon, maak er een mooie week van. Het is voor velen misschien de laatste week voor de zomervakantie. Want ja, het weekend is zo goed als voorbij. En dan is het daarna weer een nieuw weekend. Hè? Dus dat komt er ook helemaal goed. Voor nu, gegroet en tot de volgende keer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
2: Meer magazine, meer radio.

0: Demasiado Corazon, Ming te veel.
1: Dit is Meer Magazine met Ruud Kroes.
0: Goeiedag, welkom bij de 41ste aflevering van de seizoen 25-26 van Meer Magazine. Wat staat op het programma vandaag? Naast het weekoverzicht en meer nieuwsoverzicht met Caroline Geven en het weerbericht van Ronald Mulder bezocht politiek verslaggever Henny Beijer afgelopen donderdagavond het Raadsplein, waar de coalitiepartijen zich uitspraken over het coalitieakkoord dat tot stand kwam onder leiding van formateur Pieter Litjens. Henny Beijer sprak over dit akkoord met enkele leden van de gemeenteraad. Verder natuurlijk muziek in Meer Magazine.

0: When Love Takes Over, David Guetta samen met Kelly Rowland. Hier is het weekoverzicht van afgelopen week met in de studio Caroline Geven.
1: Meer magazine, weekoverzicht.
2: Het terrein van het Nova College in Hoofddorp wordt de komende jaren ingrijpend vernieuwd. De onderwijsinstelling wil het gebied ontwikkelen tot een innovatieve campus voor studenten en bewoners. Het leegstaande Hoofdvaartcollege maakt plaats voor een kleiner gebouw. Ook de gymzalen verdwijnen mogelijk, terwijl plannen voor een fietsbrug naar de Geniedijk op kritiek zouden stuiten vanwege de ligging bij UNESCO Werelderfgoed. De wijkraad denkt graag mee over de verdere uitwerking en vraagt aandacht voor de verkeersveiligheid. Ook pleit zij voor een hoofdingang aan de Steve Biko-straat. Vier leden van de maatschappelijke raad Schiphol hebben uit protest hun taken neergelegd. Volgens hen kan de raad de belangen van omwonenden niet goed vertegenwoordigen, doordat leden vooral deelbelangen rond specifieke start- en landingsbanen behartigen. Het doel van de maatschappelijke raad Schiphol is om de leefbaarheid en de gezondheidssituatie voor alle omwonenden te verbeteren. De kritiek kwam naar voren tijdens de voorbereiding van een belangrijk advies over het nieuwe luchthavenverkeersbesluit. De vertrekkende leden vrezen dat zonder veranderingen de leefbaarheid en gezondheid van omwonenden onvoldoende worden verbeterd. Drie jonge slechtvalken zijn onlangs geringd in een nestkast op een dak van 90 meter hoog in Hoofddorp. De vogels kwamen eind april uit het ei en zijn in minder dan een maand uitgegroeid van enkele tientallen grammen tot ruim 600 gram. Volgens Stichting Meergroen is het bijzonder dat dit jaar alle drie de eieren succesvol zijn uitgekomen. De jonge valken zullen naar verwachting binnen 2 weken uitvliegen. Naast het ringen van de slechtvalken was het ook een drukke week voor de stichting met vrijwilligerswerk. Het inkuilen van ruim 1600 appelboompjes en de start van het fruitoogstseizoen. De gemeente Haarlem plaatst 2 flitspalen in Sparendam-West om illegaal vrachtverkeer tegen te gaan. Ondanks bestaande verboden blijven vrachtwagens door het dorp rijden, wat zorgt voor onveilige situaties en overlast voor bewoners. Daarnaast vreest de gemeente schade aan de historische Woerdersluis uit 1611. Volgens de gemeente kan zwaar verkeer leiden tot ernstige schade of zelfs instorting van de sluis. De flitspalen komen bij de Slaperdijk Westlaan en nabij de Grote Sluis. Chauffeurs die het verbod negeren riskeren een boete van €110. Wanneer de flitspalen worden geplaatst is nog niet bekend. Een huishouden in Haarlemmermeer geeft gemiddeld €3431 uit per jaar aan stroom, gas en autobrandstof. Dat is meer dan in vergelijkbare gemeenten in Nederland. In ongeveer de helft van de huishoudens in de gemeente gaat meer dan 8% van het besteedbare inkomen op aan energie. De grens die deskundigen hanteren voor financiële gezondheid. Als energie en vervoer meer dan 8% opslokken, wordt dat te krap voor veel huishoudens om financieel gezond te blijven. De bewoners lopen dan risico rekeningen niet te kunnen betalen of dat men moet bezuinigen op verwarming en andere basisbehoeften. Vorig jaar kregen 604 huishoudens in Haarlemmermeer financiële steun bij het betalen van de energierekening.

0: Achtereenvolgens hoorde je Rock With You van Michael Jackson en lekkere zomerse klanken van Klax, Rhythm de Mundo en Coldplay. Na de informele perspresentatie vorige week was het voor de coalitiepartij donderdagavond tijdens het Raadsplein tijd zich uit te spreken over het coalitieakkoord. Dit akkoord, waar VVD, D66, Pro-Haarlemmermeer, CDA en Forza Haarlemmermeer hun handtekening onder zetten, komt tot stand onder leiding van informateur Pieter Litjens. Met 25 zetels steunt de coalitie op een absolute meerderheid. De oppositie telt 14 raadsleden. Forum voor Democratie is hierin de grootste met 4 zetels. Die partij kwam, ondanks de verkiezingswinst van 3 zetels, niet aan tafel voor de onderhandelingen. Er werd wel gesproken, maar de formerende partijen struikelden over 2 keiharde voorwaarden. Spreidingswet van tafel en invoering van het referendum. Fractievoorzitter Brigitte Antolini van Forum voor Democratie trok in haar bijdrage in het debat over het coalitieakkoord fel van leer tegen Forza. Ze verweet die partij kiezersbedrog. Waar Forza altijd volop kritiek had op het vorige college, schuift de partij nu in het nieuwe. Politiek verslaggever Henny Beijer sprak daarna het debat kort over met Marlene Hogevorst van Forza.
1: Ja, een hele nieuwe ervaring. Ja, dus leerzaam, lang. Hij was dubbel zo lang als 4 jaar geleden. Dus ja, een hele nieuwe ervaring.
2: Had u het gevoel dat u zich enorm moest verdedigen? Dat, laten we zeggen, dat beetje oppositie dat er is, dat het nogal scherp was?
1: Nou, ik proefde vooral woede, frustratie en zelfs af en toe mijn hele komedie bij de interrupties. Dus ik vermoed eigenlijk juist dat er wat paniek is. Dat wij ons werk goed hebben gedaan met elkaar.
2: Ja, de VVD beschuldigde u van bedrog van de kiezers.
1: Ja, ik herken me daar niet in.
2: Ik zei Forum voor Democratie, hè, voor de goede orde.
1: Ja, nee, ik herken ons daar niet in. Wij zijn een rechtse partij. We hadden een rechtse coalitieakkoord. Alleen wij zeggen altijd van... verkiezingsprogramma. Wij zien wel heel erg in het coalitieakkoord terug dingen die er niet in hadden gestaan zonder Forza. En dingen die er wel in staan dankzij Forza. En ik denk dat als de kiezers dat ook zien, dat het allemaal wel goed komt.
2: Ja. Er werd ook gezegd dat Forum voor Democratie was uitgesloten. Heeft u dat gevoel ook?
1: Nou ja, wij hebben allemaal eerst individueel gesprekken gehad. Dus ik ben niet bij die gesprekken geweest. En de wens van de informateur was uiteindelijk voor deze samenstelling. En wat daar voorafgaand is gebeurd, ben ik niet bij geweest. Dus ik denk dat ik daar ook niet over kan oordelen.
2: Wij kennen u en uw collega Erik Vermeulen als scherpe debaters. U was uitermate duidelijk vaak in uw standpunten en hoe het anders moest. Hoe kun je nu scherp blijven? Want nu ben je deel van het bestuur.
1: Nou, voor mezelf sprekend ben ik natuurlijk nu raadslid. En is de heer Vermeulen nu wethouder. En wij hebben hem er al goed in gevreven dat wij onverbiddelijk en zeer kritisch gaan zijn op zijn wethouderscapaciteiten. En voor de rest, ja, we gaan een samenwerkingsverband aan. Dus dan ga je netjes met elkaar om. Maar dat sluit niet uit dat je kritisch kan zijn en er kan staan voor je kiezer. Want dat is uiteindelijk waarvoor we gekozen zijn.
2: Ja. Als ik me herinner waar veel van uw partij ook kritiek van kwam, dan was het over het landjepik, over de datacenters, de zonnepanelen, de windmolens. Dat zijn allemaal dingen die nu een collega-wethouder wel in zijn portefeuille heeft en waar ook dingen over worden gezegd in het coalitieakkoord. Is dat nou slikken of is dat toch een kwestie van openstaan voor de realiteit en kijken wat je er daarna van kunt maken?
1: Nou ja, voorheen zaten we in de oppositie en dan kon je er iets van vinden. Maar dan veranderde er niets. Nu hebben we deelgenomen aan de coalitie en hebben we met elkaar over onderhandeld. En ik denk dat wij als Forza heel erg ons best hebben gedaan om de scherpte eraf te halen. En dat dat dan verbetering is als roepen en niks voor elkaar krijgen. Omdat de meerderheid beslist dat het wel gaat gebeuren. Dus ik zie vooral de kleine stapjes en ik hoop dat onze inwoners die ook zien. En zij over 4 jaar meer vertrouwen krijgen, kunnen we nog wat meer Forza daarin brengen. En ik denk dat we op die manier de weg moeten gaan bewandelen.
2: Wij kennen hem een beetje als luis in de pels, maar hij is nu wethouder. Wat voor wethouder wordt Erik?
1: Ik denk dat hij hij heeft er heel veel zin in. En met heel veel enthousiasme gaat hij het doen. Hij is onverbiddelijk kritisch, net als onze fractie. Dus ik denk dat hij ook heel kritisch op zichzelf gaat zijn. En dat hij echt zijn best gaat doen voor zijn portefeuilles en voor de inwoners. En om de dingen die hij beloofd heeft waar te maken. En ik heb daar alle vertrouwen in.
2: Maar u houdt hem scherp.
1: Zeker weten. Ja, wij gaan er heel kritisch naar kijken. En we zullen dat hem goed invrijven.
2: Dankjewel, heel veel succes.
1: Ja, super bedankt.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Drie nieuwe woonwagenstandplaatsen in Nieuw-Vennep en duurzaamheid krijgt meer inwoners in beweging. Het Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer kijkt terug op een actief 2025. Duizenden inwoners deden mee aan activiteiten rond energiebesparing, vergroening en hergebruik. Ook kregen veel kinderen les over duurzaamheid. Volgens het centrum groeit de belangstelling voor verduurzaming. Bijeenkomsten trekken meer bezoekers en energiecoaches geven gratis advies aan inwoners. Toch blijft er werk aan de winkel. Vooral vergroening vraagt extra aandacht. Meer groen helpt volgens het centrum tegen hitte, wateroverlast en het verlies van biodiversiteit. Het college van Haarlemmermeer stemt in met drie nieuwe woonwagenstandplaatsen aan de Zuiderdreef in Nieuw-Vennep. De uitbreiding komt naast de bestaande woonwagenlocatie bij de ijsbaan. Met deze eerste uitbreiding geeft de gemeente uitvoering aan het woonwagenbeleid. Uiteindelijk moeten in totaal 21 extra standplaatsen worden gerealiseerd. Voor de nieuwe standplaatsen verdwijnen enkele groenvoorzieningen. Ter compensatie worden op andere locaties in Nieuw-Vennep en Park 21 nieuwe bomen geplant. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio. Haarlemmermeer.
2: Meer Magazine. Meerradio Haarlemmermeer.

0: Love Games, level 42.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Na een week waarin heel wat warmterecords sneuvelden, is de temperatuur de komende week een stuk koeler. Zo wordt het morgen tussen de 16 en maximaal 24 graden bij een matige noordwestenwind, kracht 3, met soms een bui.

0: Dark Before the Dawn, Sommieux. Jeannette Koolmoes van Hart van Haarlemmermeer was een van de meest actieve deelnemers in het debat over het coalitieakkoord afgelopen donderdag in de gemeenteraad. Ze leek zich op te werpen als leider van de oppositie, als is dat wel lastig met maar één zetel. Ze zat er niettemin niet mee om flink kritisch te zijn en de coalitiepartijen aan te pakken. Zo stelde ze dat het eigenlijk gewoon een VVD-document was geworden. Aan Henny Beijer legde ze uit hoe ze tot die beoordeling komt.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat vind ik ook echt.
2: Waar ziet u dat aan?
1: Nou, het is eigenlijk een voortzetting van het akkoord wat er de vorige keer lag. En dat werd ook net erkend. En dat was wel heel grappig. Maar ja, dat zijn 8 leden van de VVD. En de rest van de partijen hebben natuurlijk niet zoveel leden. Dus het is ergens misschien ook wel logisch. Alleen, ik mis de kleur van de andere partijen. Waar is Forza in het akkoord? En waar zit Pro? Toch niet op die 8000 bomen alleen maar?
2: Daar heeft u wel meteen op gewezen, ook in uw bijdrage. En toen noemde u ook angst dat u een stempelmachine wordt. Want ja, met 25 en een oppositie die ook nog een keer verdeeld is van 14, dat wordt hem dan niet.
1: Nee, dat zal heel lastig worden. En dat punt heb ik ook echt geprobeerd te maken. Kijk, we moeten natuurlijk wel blij zijn dat er een coalitie nu komt en dat we weer verder kunnen. Maar we zijn wel een beetje schaakmat gezet als oppositiepartijen. Wij zijn met 14, waarvan Forum en de PVV uit 5 leden al bestaan. Ja, dat is toch een ander, hè? Dat is toch wat rechtser allemaal dan de rest van de partijen. Dus ja, waar staan we dan nog helemaal? Ja.
2: Dat wordt geen georganiseerde oppositie. U zei op een gegeven moment ook over het document. Ja, is het tot stand gekomen met gedeelde ambitie? Of was het gewoon een kwestie van rust in de tent?
1: Ik meen serieus dat de VVD gewoon heeft gedacht, we gaan eerst eens even onze grote criticaster erbij halen. En dat is Forza. Die was natuurlijk best wel gevaarlijk aan het einde van de vorige periode met het gebeuren in Rijsehout. En ik denk ook dat meneer Vermeulen dat toen ook een heel goed punt had. En dat was best wel op het kantje. En nu is hij wethouder straks. Hoe mooi is dat? Hij zit gewoon bij zijn tafel, waardoor hij geen gevaar meer is voor de VVD.

0: voor de omgeving, voor de jeugd. En als ik lees dat ze gaan kijken, onderzoeken of dorpshuizen misschien kunnen bezuinigen, dan gaat mijn hart al sneller lopen. Oh nee, hè, we gaan het er niet zo meteen zeggen, hij moet maar dicht.
1: Ja, want dat risico is er natuurlijk wel. En ja, ze zijn er natuurlijk niet voor niks, die voorzieningen. Die moeten dan maar geld kosten.
0: Nou, het staat erin. Waarom staat het in het akkoord? Want anders zet je het er niet in.
1: U vroeg aan de wethouder zo nog even individueel, hè, van hoe zat je erin? En ze zeggen allemaal, nou, je mag ons straks afrekenen. En tussendoor, er is geen uitvoeringsagenda nog, dus we weten niet hoe ze het gaan doen.
0: Nou ja, u zegt precies wat ik ook heel erg apart vind. Ja, we hebben nu iets op losse lijnen, maar er volgt dan nog wel een uitvoeringsagenda en daar kunnen we ons dan op afrekenen. Wat doen we vandaag dan? Wanneer kan ik? Wij zijn nu toch al aan het berekenen wat dit gaat worden. Dus ik vind het een klein beetje. Het hoort niet zo, laat ik het netjes zeggen, meneer Beyer.
1: Stoorde het u tenslotte dat ze u sarcastisch noemde?
0: Het stoorde mij niet, want ik weet wie het zegt. Alleen dat hij in de volgende zin zelf een veeg uit de pan geeft. Dan denk ik, zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.

Summer is Here van de Amsterdamse band The Outsiders. Ook Manon de Vries van HAP liet zich in het debat niet onbetuigd. Na jaren van deelname aan het college is HAP als gevolg van fors zetelverlies aangewezen op een plek in de oppositiebankjes. Op de veronderstelling van Henny Beijer dat met alleen Forum en verder vooral twee en één pitters van gemeenschappelijke oppositie amper sprake kan zijn,

0: reageerden ze genuanceerd.
1: Mevrouw de Vries, een debat over het coalitieakkoord. Eén partij was er niet. 25 zetels voor de coalitie en verdeelde oppositie. Dat is geen dankbare taak, hè?
2: Nou, ik weet niet per se of de oppositie eigenlijk verdeeld is. Want ik hoorde heel veel van hetzelfde. Het is natuurlijk wel heel erg bewonderingswaardig dat ze zo'n brede coalitie hebben kunnen vormen. Maar dat zegt niet dat we niks vinden over het coalitieakkoord, zoals ze het noemen, wat er nu voor ons ligt.
1: Ja. U noemt dat bewonderingswaardig, maar het is ook wel merkwaardig.
2: Zeker, het is zeker merkwaardig, ook gezien enkele historische voorvallen die zich hebben voorgedaan in de afgelopen 4, maar ik wil ook zeggen 8 jaar. Dus wij zijn heel erg benieuwd of deze mensen echt samen een team gaan vormen en of zij ook daadwerkelijk dat vertrouwen in elkaar, wat ze zeggen te hebben, kunnen behouden en kunnen vasthouden en uiteindelijk het beste kunnen doen voor de inwoners.
1: U haalde dat ook aan, hè? Er zijn bijvoorbeeld tussen Forza en wethouder Charlotte van der Meij behoorlijk wat voorvallen geweest, ook op persoonlijke titel. En dat moet nu gaan samenwerken en dat moet vertrouwen hebben en aan halen we meer werken.
2: Ja, ga er maar aan staan. En dat is ook precies wel waarom ik in ieder geval de motie aanhaalde, of de motie van wantrouwen uit 2025. Omdat het wel iets is wat je niet zomaar vergeet. Dat zei ik in het einde ook. Dingen die hebben gespeeld, die kruipen toch onder je huid. Het blijft wel bij je. Dus ik denk dat het ook een heel erg soort uitdaging wordt om die band echt met elkaar te vinden. Die zal er nu nog niet volledig zijn.
1: En woorden doen ertoe, hè?
2: Woorden doen er zeker toe. Ja, dat is één ding wat wij in de raad als eerste horen, denk ik. Woorden doen er toe.
1: Ja. Een van de dingen die nog speelde en die voortdurend terugkwam, hoewel uw collega van Hart van Haarlemmermeer daar ook wel veel op duidde, dat is die uitvoeringsagenda. Hè? We hebben nu een coalitieakkoord. Maar ja, hoe nu verder?
2: Nou ja, dat is ook een beetje het pijnpunt. Want eigenlijk hebben we nu een heel debat gevoerd over iets waar nog een echte uitvoeringsagenda op moet worden gemaakt. Dat is niet gebruikelijk, dus misschien ook wel wat verwarrend. Echter staat er hier in dit coalitieakkoord wel een financiële paragraaf, maar er staan een heleboel tegenspraken in de tekst. Ik haalde het al aan, 120% voor het minimabeleid wordt de norm. Maar er zijn inderdaad normen die staan op 100% of op 150%. En overal waar geld bij moet, ja, dat zien wij niet terug in die financiële paragraaf.
1: Nee. Het ging ook nog even over het minimabeleid. Een van uw vertrekkende wethouders, Sharif El Idrissi, was daar een grote voorvechter van. Die heeft ook zijn beleid nog hier in de raad kunnen verdedigen. Dat is ook aangenomen. Maar hoe moet het daar nu verder mee? Want dat begon weer een beetje te morrelen hier.
2: Nou ja, de nieuw aan te komen coalitie zegt dat zij het beleid zoals we dat hebben vastgesteld vanuit het huidige college, kan ik op dit moment nog zeggen, dat ze dat ook gaan uitvoeren en dat ze dat willen evalueren. En daarom is het ook zo vreemd dat er dan wel in dit stuk staat, de norm wordt 120%. Ja, dat zegt heel veel, maar tegelijkertijd ook heel weinig.
1: Dus eigenlijk moet je concluderen dat we met z'n allen hebben geluisterd naar hoe we tegen het coalitieakkoord aankijken, maar vervolgens kunnen we er nog niks mee, want die uitvoeringsagenda, hoe het dan straks allemaal moet worden gerealiseerd, die moet nog worden besproken.
2: Daar ben ik er deels mee eens. Ik denk dat we vooral hebben geluisterd naar wat elke partij binnen deze coalitie nou eigenlijk belangrijk vindt en wat zij in dat coalitieakkoord hebben kunnen verwerken. Maar of ze dat ook echt kunnen gaan uitvoeren, dat komt terug in die uitwerkingsagenda, waar dan echt een solide financiële onderbouwing bij moet zitten. En daaruit gaat zeer waarschijnlijk blijken dat een aantal van die dingen gewoon niet mogelijk zijn.
1: D66 bij monden van mevrouw Smant zei van ja, de raad is nu aan zet, hè. U moet het nu bepalen, grijp deze kans. Ja.
2: Nou ja, de raad zelf schrijft die uitvoeringsagenda niet. Dat wordt waarschijnlijk gedaan door de nieuwe coalitie. En dat is niet de volledige raad. Dus ja, welke kans gaan wij pakken? Want de coalitie heeft een hele grote meerderheid. Dus we kunnen alleen ons best doen om voorstellen nog beter te maken.
0: Het nieuwe college, gevormd door Berro van Straten, Maya Ruigrok, Charlotte van der Meij, Fouad Sidali, Roy Staal en Erik Vermeulen, werd donderdagavond officieel geïnstalleerd. Tot zover de 41ste aflevering van het seizoen 25-26 van Meer Magazine. Redactie Carolien Geven en Henny Beijer. Eindredactie Ton van Dranen. Ik ben Ruud Kroes en straks na 7 uur de Zilveren Golf met Edward Niesing. Tot slot van dit programma Bridge over Troubled Water, Simon & Garfunkel. Fijne avond.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ja, ja, ook vandaag aan het begin van het programma weer een voormalige nummer 1 ergens in de wereld. En deze keer begon ik ver, ver, ver over zee in Nieuw-Zeeland. Past zo lekker bij de dag van vandaag. 3 weken 1 daar, vanaf 28 juli 1968. The Small Faces en Lazy Sunday. En ja hoor, er komen er nog meer. Van langer, ex-nummer 1 dan, van 4, 6 en 7 weken. Maar de winnaar is met maar liefst 14 weken. Eerst hartelijk welkom bij weer een editie van de Zilveren Golf hier op Meer Radio. We hebben straks de troedelschijf voor je. We gaan naar 28 juni 1977. En nog wat andere leuke dingen die ons terugnemen naar de muziekgeschiedenis van 28 juni. En ik snoepte natuurlijk weer van de site Vandaag in de Muziek van Ton. Dankjewel Ton, ik had er weer een hoop aan. En ook de verjaarskalender ben ik daar weer tegengekomen. Ligt weer klaar om bekeken te worden. Nou, dan ben ik snel uitgekeken hoor, er zijn er maar weinig. Bijvoorbeeld de junior, die was samen met Anita Dot, Too Unlimited. Naar verkoopcijfers de succesvolste Nederlands-Belgische popband in de geschiedenis. Race Lijngaard van Too Unlimited viert vandaag zijn 55ste.

Small Faces stonden 3 weken 1 ver weg is dan. Barry Eileen stonden 3 weken 1 ietsje dichterbij. Heel veel dichterbij vanaf de datum van vandaag in 1975. If You Go, zowel in de top 40 als de megacharts 3 weken. En ik heb er nog liggen van 4, 6 en zelfs 14 weken. Maar eerst... naar de muziekgeschiedenis van 28 juni 1967. De Supremes treden tijdens het eerste in een serie optredens in het Flamingo Hotel in Las Vegas voor het eerst op als Diana Ross en de Supremes. Na hun eerste show wordt Florence Ballard voorgoed uit het trio gezet, volgens Berry Gordy Jr. De directeur van hun platenmaatschappij Motown is ze onhandelbaar geworden door haar drankprobleem. Cindy Birdsong wordt later haar opvolger en Florence is nog wel te horen op de Supreme single Reflections. En ook zingt zij de opvolger In and Out of Love. Op 22 februari 1976 overlijdt Florence Ballard aan een hartinval. Ze is maar 32 jaar geworden.

0: quite sure what was going on.
1: Wat is er toch een meuk gemaakt, hè? Maar ja, dat is mijn mening. Er zijn een heleboel mensen die daar anders over denken. Zeker in Zweden, 1985. Toen vonden de Zweden 19 van Paul Hardcastle zo leuk dat ze hem 4 weken aan de top van de hitparade daar lieten staan. Paul Hardcastle en 19. En dan naar een andere opnamestudio. In New York neemt Billy Joel op 28 juni 1977 Just the Way You Are op. Komt op 12 november dit voor de statistici binnen in de Billboard Hot 100. En met zijn 3e plaats is deze de eerste top 10 notering voor Billy. In Nederland komt Just the Way You Are niet verder dan de tipparade. Oei. Oei, met een F ervoor. Nou ja, goed, dat is dan ook weer mijn smaak. Kom maar, Billy.

0: Sport Niesing. Meer radio. De Zilveren Golf, nummer 1.
1: Ja, en dan heb ik daarmee hier een krentje uit de pap. Want hier in Nederland deed hij niks. In Engeland daarentegen kwam hij op 28 juni 1962... op de eerste plaats van de hitparade daar. En een bijzonder tweetal. Twee acteurs. Mike Sarney, die speelde in diverse Engelse tv-series. En Wendy Richards. En haar kennen we bijvoorbeeld als Miss Brahms uit de serie Are You Being Served? En zij stonden getweeën dus aan de top in Engeland in 1962 met Come Inside. Kom er maar in, Mike en Wendy.

Let me tickle you, bird. 64 jaar geleden, Mike Starn en Wendy Richard. Twee weken nummer 1 in Engeland met Come Outside. En ik zei aan het begin van het programma, we hebben een bescheiden verjaarskalender vandaag. Hier is nummer 2. Ze heet Linda Simpson en had in Nederland in de jaren 70 een mooie hit met Magna Carta. En Linda wordt 73 vandaag.

tweedejarige van de verjaarskalender van vandaag. Niet zo bekend in Nederland, maar wel geliefd in die tijd. Onder meer van de Airport Song, Magna Carta. Zangeres Linda Simpson wordt vandaag 73 dus. Straks nog een Nederlandstalige jarige, maar eerst... We kennen deze heren uit de jaren 60 van bijvoorbeeld Save the Last Dance for Me. En de jaren 70, Saturday Night at the Movies, Kissing in the Back Row of the Movies. Maar nu iets anders. Ik neem je mee naar de heren in de opnamestudio op 28 juni 1962. In de Atlantic Studios in New York nemen de Drifters op die dag de liedjes Up on the Roof en Another Night with the Boys op. Up on the Roof bereikt later de vijfde plaats in de States.

0: Met hartelijk dank aan de heren van de police. We gingen naar Engeland, 1997. Puff Daddy en Faith Evans, 6 weken lang nummer 1. Met I'll Be Missing You.
1: Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!
0: Ja, van de zeer bescheiden verjaardagskalender hier nummer 3 en meteen de laatste. En de oudste van het stel. Ze wordt 75, ze is een echte dame uit Suriname. Artiestennaam Cherry, maar zeg maar mevrouw Weidenbos. Van harte.

0: Ja, wat een fijne hits hadden ze toch, hè, in Nederland. Tussen 70 en 80. Brother Louis, Emma, Cherry Babe, You Sexy Thing. En in juli 77, So You Win Again. Ongetwijfeld naar aanleiding van het feit dat de Jocks van Hilversum 3 er op 28 juni 1977 de troetelschijf maakte. Hot Chocolate and So You Win Again. Ik ben onderweg naar de langst genoteerde. 14 weken maar liefst. Maar eerst... Fame van David Bowie. Komt op 28 juni 1975 binnen op 90 in de Billboard Hot 100. Is geschreven door David Bowie en John Lennon. En de ex-Beatle...
1: Wist u dat?
0: Doet ook de tweede stem op Fame. Vanaf 20 september 1975 staat de single 2 weken lang op 1 in de Verenigde Staten. In ons land moet je het doen met plek nummer 4.

0: En zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar het is de allerhoogste tijd voor de langst genoteerde.
1: Nummer 1.
0: Ik ga ervoor naar Zwitserland. Met ingang van de datum van vandaag in 1992. Rhythm is a Dancer van Snap. Maar liefst 14 weken aan de top.

En dan ga ik tot slot van het programma nog een plaatje opzetten. Tweeter. En daar hoort dit misschien een beetje triest berichtje bij. Mrs. Miller, die overlijdt op 28 juni 1977... wordt op 5 oktober 1907 geboren in Dodge City in Kansas als Elva Ruby Cons. Als valszingende huisvrouw mag ze in 1966 een LP opnemen. En die wordt uitgebracht als Mrs. Miller's Greatest Hits. De LP bereikt de 15e plaats in de albumlijst van de Billboard. De eerste single is Downtown. Komt door 82 in de Verenigde Staten. En de opvolger Lover's Concerto komt niet hoger dan 95. Maar wel succesvol in ons land. En leuk om daar het programma mee af te ronden. Aan het einde van De Zilvergolf, Mrs. Miller en A Lover's Concerto. Tot volgende week.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Thierry Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loese Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Splinternieuw.
3: Hey, hey.
1: Met Jeroen Griekspoor.
3: Hey.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Een lofzang op plezier maken. Dat is dubbel op. Maar goed. Met Chaka Khan en Snoop Dogg. Ja, zet ze bij elkaar en je hebt een feestje. Bezongen in dit Boogies in My Soul. Bedankt de collega's voor hun programma's. En intussen ben jij daar aan de andere kant van het toestel. Aanbeland bij vers geperste muziek en vitamine. Terwijl splinternieuw op meer radio. Iedere week draaien we de allernieuwste muziek voor je. Jawel. Een loetje nieuwe singles en verse albumtracks. En zoals gebruikelijk heb ik als tweede rechter splinterdip voor je. Het beste van wat we in huis hebben. Zoiets. Hè? Ja. De splinterdip voor de komende week is van de Franse saxofonist en componist Laurent Bardin. Die kwam met zijn EP Prologue. Het bevat een kenmerkende mix van moderne jazz, vintage synths en hypnotiserende popgrooves. Zo ook te horen bij dit Finest in Town.
3: Dit is de splintertip van deze week.

Hij is er, het nieuwe album Panaké van de Nederlandse Céline Cairo. Een album waar we eerder voorproefjes van draaiden en dat een langspeler is geworden met de dromerige en gelaagde indie folk. Wat nog meer, melancholische synthpop en elektronica met de akoestische gitaren en een subtiele disco-vibe. Jawel. Haar nieuwe single is dit, Feel. Ik voel hem. Goed. Straks is er iemand jarig. Gefeliciteerd. Maar eerst een terugkeerder. Een weer naar huis schijf. Omdat de track al eerder uitkwam in april en hem toen ook al draaide. Maar toch gloedje nieuw, omdat hij staat op het kerstverse dubbelalbum Saturday Night, Sunday Morning. En dat kun je overigens ook op de zondagavond draaien. Je hoort Mutual. Zoals de titel al zegt, over het herkenbare spel in de liefde, waarbij niemand als eerste kwetsbaar durft te zijn.

Canadees-Marokkaanse singer-songwriter Faouzia bracht haar deluxe albumproject Film Noir Fine uit. En daarvan hoorde je Birthday. Nou, dat is leuk, zul je zeggen. He, gezellig. Maar in dit geval gaat het over het ophangen van feestversieringen voor iemand die vervolgens arrogant op je neerkijkt. Nou ja, zeg. Slank voor dank, hè? Maar goed, straks in Splinter New op Meer Radio. Het nationale en internationale nieuws. En daarvoor Graham Perez. Met zijn nieuwe track After All. Er is een mix van psychedelische folkrock en jungle pop. Gekenmerkt door 12 stringgitaren en warme samenzang. Het doet mij denken aan de jaren 70. Ik ben een kind van de jaren 70 vandaag. Hè? Deze klanken die afkomstig zijn van de langspeler Just a Day van de Britse country en lo-fi band The Hanging Stars. Daarvan hoor je All Your Yesterdays. Dat zijn er behoorlijk wat in mijn geval.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Now, here comes the music.

luisteren, dames en heren. Welkom bij het volgende half uur van Splinter Nieuw. Trapt op met deze knaller van Placebo. De band die het album Recreated bracht. Een volledige reconstructie van hun baanbrekende titeloze debuutalbum uit 1996. Treden van, je raadt het al, het 30-jarig jubileum. En de klassieke alt-rots rocksingle Teenage Angst is er een van. Verder met een prettig stukje retro-soul van het Britse soul-collectief The 745's. Met de gastvocalen van de zangeres Nicole Barrick. Je vindt het op een versgebeste deluxe editie van het album Spin-Off. Geïnspireerd door legendarische soul-huisbands. Van Motown tot Big Crown maakten ze dit I Want You, Say You're Mine. Duidelijk.

Een tijdje geleden dat we van de Nederlandse singer-songwriter Sabina Stark hoorden. Hoe dan ook, en daar gaat het om. Er is nieuw werk van mevrouw dat deel uitmaakt van haar theatertournee Weather the Storm. En dit was Prove Me Wrong. Nou, dat ga ik niet doen. Wat? Hij zit nu. Oké. Dan naar nog zo'n band, die klinkt als uit de jaren 70. The Melons. Het is het voorproefje van hun tweede album, A Giant Leap. En dit is Things Go By.

zijn we er. Mooi. De Britse pop- en new wave band Haircuts 100. Een stel mannen op leeftijd. Zoiets als ik. Die na 40 jaar de kelen schrapen en hun instrumenten uit de mottoballen haalden. Het resulteerde in de Boxing the Compass. De schrijver van je hoorde, come back to me. Please. Dan naar een van de centrale nummers op zijn debuutalbum. Getiteld My Mess, My Heart, My Life. Ja, de fans weten dan dat ik het heb over het nieuw verschenen album van Miles Smith. Waarvan we dit Lifetime draaien.

tot zo. Ja, dankjewel. Tot zover Miles Smith. Ja, hè. Dan zien we dat het eerste uurtje splinternieuw er bijna op zit. Zometeen het nationale en internationale nieuws. Hebben we nog tijd voor Beth Hart, jongens? Het wordt wel krap, hè? Nee, ik denk het ook niet. Oké, volgende keer. Waar hebben we nog wel tijd voor? Deze. Dat is van de Zuid-Koreaanse meidengroep Idol. Ja, ik ben niet zo van K-pop, maar deze vond ik toch wel aardig. Komt te staan op een mini-album We Made. En hier is Crow.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. Brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil, nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws.
1: Splinternieuw. Met Jeroen Griekspoor.
5: The following program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the

Producer en multi-instrumentalist Carlita. En het voor een Nemmy genomineerde duo Sophie Tucker. Die bundelden hun krachten voor de nieuwe single Manhattan. Welkom bij het tweede uur Spintrio, meer radio. Ik heb nog een klein uurtje vers geperste muziek en vitamintjes voor je. Dus ook in de zomer is dat heel gezond. Jawel. Wat? Ja, echt. Net zoals gemakkelijk nu de splitterrip van de afgelopen week. En dat is een vrolijk ding. Het is van Ibrahim Malouf, de in Beirut geboren en in Parijs woonachtige trompetist en componist. En zijn nieuwe album heet Trumpets of Michel Ange, Volume 2. En daarop vinden we deze lachenbek track Bring the Lights.

Nameless. Dat was niet het album. Wel de naam van het album. Denk daar rustig over na. Het was de eerste langspeler in een trilogie van Dominique Fils Aimé. De dame die tijdens haar Europese Sunshine Tour dit jaar ook Nederland aandeed. Dat het nummer uit 2018 weer in de lijstjes met nieuwe muziek staat, is onder meer te danken aan het feit dat mevrouw is verkozen tot merkambassadeur van de... Even kijken hoor. Oh, High End Society 2026. En daar zit een beurs aan vast in Wenen. Nou ja, aan muziek en specifiek dit Birds staat bekend om de uitzonderlijke productiekwaliteit. Met name de contrabas en haar gelaagde vocalen. Vandaar. Straks iets over het echte leven. Maar is het vierde voorproefje van het aankomende album van de Belgische formatie Trigger Finger. Dat Tarmac gaat heten. Het is dit Through the Beam.

In de tekst van dit nummer reflecteert Zachary op de harde realiteit van het leven, persoonlijke worstelingen en de druk van zijn omgeving. Met een opvallende moderne verwijzing naar de onvervangbaarheid van de menselijke geest door kunstmatige intelligentie. Dat dus. Grappig, want ik gebruikte ook AI om wat meer informatie over dit real life te vinden. Leuk, hè? Straks is met Rio en meer radio natuurlijk nationaal en internationaal nieuws. En daarvoor de zomerse klanken van Jasmine Lacey. Die zou te horen over de zomer heeft de sweetest season. Maar eerst de Amerikaanse singer-songwriter Love. L-A-U-V. Hij was een tijdje uit beeld vanwege wat geestelijke probleempjes. En waarover hij dit nummer maakte, Don't You Know? Yes, I do.

0: zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. Brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil, nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.
3: Leert u het volgende lied uit uw hoofd en zing het uit volle longen mee.

Anderhalf uur van Splinternieuw op meer radio. Dat doen we wederom een Belgische band, namelijk Only Tears. Ja, zo'n naam voorspelt natuurlijk weinig goeds. Maar dat moet je kunstzinnig gezien ruim bekijken. En woorden, een riffje dromerige zins en een zweverige dumpatroon. Dat dus. In dit disaster, ook dat nog. Straks een blauwe ster. Bestaan die? Ik weet het niet. Maar eerst een sfeervolle indie folk en country single van de Amerikaanse singer-songwriter Max Magnone. Een lied over het zijn van de oudste dochter en het eerbetoon aan zijn partner is dit Firstborn Daughter.

het klinkt iets wat vrolijk, lenteachtig. Oh, neem me niet kwalijk. Het klinkt iets wat vrolijk, wou ik zeggen, lenteachtig. Maar het gaat over, ja, het zal niet, een voorbije relatie. En de wat-als-gedachten die daarbij komen kijken. Dit was het Duitse Brockhoff met Blue Star. Oh, daar is die. En je vindt het op het onlangs uitgekomen langspeler Easy Peeler. Wat ga je doen? Ik ga lekker peelen. Dat. Dan wel rustiger aan met een gelikt stukje indie-pop van Joss Conway. Je vindt het op zijn debuutplaat Ploem en het heet Breathless.

kwamen haar eerder tegen in Splinter U en melden toen dat deze dame Kels haar carrière grotendeels zelf heeft opgebouwd. 52 door haar zelf georganiseerde shows in de VS in 2023. En muziek die door haar zelf wordt uitgebracht. Zo ook dit Call Me, dat deel uitmaakt van haar EP, getiteld Dirty Blues Princess. Dan verder met meer versgeperste muziek en vitamintjes. En wel een nummer waar de fans naar het schijnt al lang op wachten als studioversie. Ik heb het over Linger van Johnny Orlando. Het is deel van zijn album Songs for Young Lovers. Dat is die van mij dus.

tot zover Johnny Orlando. We zijn er bijna doorheen. Splinterview met de nieuwste muziek voor je oortjes. Wij gaan volgende week weer los. Zelfde tijd, zelfde zender. 8 tot 10 op meer radio dus. Zometeen neemt Tom Verdaan het over. Met heerlijk rustige muziek. Dat is nice and slow. Wat mij betreft dank je voor het luisteren. En de uitsmijter deze keer zijn opzwepend geluid van Jewel, Big Sean en Scott Storch. Ze doen een gymnastiek met Body Drop. Dat dus. Maar eerst de band met een toch wel aparte naam. The Mountain Goats. Hoe kom je erop? Hoe dan ook, ze brengen nostalgisch klinkende muziek, zoals te horen bij dit Shallow Grave. Dag allemaal.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de drie hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitrecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: En ze zijn nog steeds bij elkaar. De Backstreet Boys, dit waren ze in de jaren 90 met As Long As You Love Me. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Welkom weer bij 2 uur heerlijke muziek voor je. En straks om 10:30 ook weer heerlijke muziek van...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: En dat is van R.E.M. na het nieuws van 10:30. Maar nu sneller met een nummer over Alzheimer. Dit is Laat het licht aan.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Call Me Calais met The Little Things. En je luistert naar Nice and Slow met heerlijke muziek tot 12 uur. Zoals deze uit 1973 van Billy Paul, Me and Mrs. Jones. Je hoort zometeen ook Speedy Cars van Walking on Cars. En het prachtige Play Me door Neil Diamond.

Neil Diamond in 1972 en Play Me. En dit komt uit de jaren 60 en hoort tot het NOS-journaal van 10:30. Dit is Cliff Richard met de B-kantje. I'm looking out the window.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de drie hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Nice and slow.
0: Don van Dranen.

0: En het was dit keer eens wat anders, namelijk de akoestische versie van Put Your Record On door Corinne Bailey Rae.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: R.E.M. met zanger Mike Stipe. Als eerste Man on the Moon en daarna hoor je het prachtige Everybody Hurts.

Niet alleen de Engelse versie was een groot succes. Ook deze Duitse versie door Pussycat van Mississippi. Een hele grote hit in Duitsland in 1975. En dat is over dit eerste uur van Nice & Slow voor vanavond. Straks het tweede uur met natuurlijk weer Suzanne Freek van Gerda. En tot het nieuws hoor je twee platen. De Dijk met Binnen zonder kloppen. En deze van Daniel Benningfield.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Nog 1 uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Fancy Joy was dat met Riptide.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Alweer het tweede uur op deze avond van Nice and Slow. Met straks na 11:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Ik heb zowaar 2 platen horen van Suzanne Vreek straks. Allemaal hartstikke leuk na het nieuws van 11:30. Maar nu, Henk Spaan. Over die voetballen weet je wel. Over Stille Willem.

sensationeel bekend van Joni Mitchell. Hier gedaan door Houston in 1971. En dit komt uit 1964. Een B-kantje van de Rolling Stones. En wat een leuke B-kant. Dit is Congratulations.

0: Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, nice and slow, met Tom van Dranen.

0: speciaal voor mijn lieve Gerda vanavond weer gedraaid. Deze van Suzanne Freek. Dat was Als het avond is. Schat je wel te rusten, hè?
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: En we draaiden nog eentje van Suzanne Freek in deze 2 van 1. Namelijk het prachtige Lichtje branden.

In 1976 een hele grote hit in Frankrijk voor Gérard Lallement. Het was Michel. En dit zijn Lionel Richie met Do That To Me. De Walker Brothers met hun comeback single in 1975. No Regrets. En Rome door Nick en Simon.

Ze maakten het samen in 2020, Nick en Simon met Rome. En tot zover Nice & Slow voor vanavond. We gaan de muzikale nacht in. Ik laat je achter met Regina Bell, met If I Could. Ik wens je voor nu een goede nacht. En je weet het, hè? Wel te rusten, hè?

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

7 tot 9 op Meer Radio. Het is 12:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Dank u.

0: Nieuws, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd